0: Die keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
3: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
4: Ah, dat kan.
3: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
4: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
3: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.000 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
7: Nostalgie. 6:00, hele goedemorgen nieuws krijg je van Bart Verlangenhoven. En Bart, opvallend veel studenten kiezen voor een graduatieopleiding.
8: Het gaat dan om een korte hogeschoolopleiding van 2 jaar met veel praktijk. Hogescholen in Vlaanderen zien die richting pieken komend academiejaar en spreken van een stijging met 90%. Vooral leerlingen uit het beroepsonderwijs kiezen daarvoor. Het is voor hen de ideale opportuniteit om toch een diploma hoger onderwijs te halen, zeggen de schooldirecties. In Zweden lijken de centrum-linkse partijen nipte parlementsverkiezingen te winnen. Met 90% van de stemmen geteld halen ze 176 zetels. 3 meer dan de centrumrechtse coalitie van premier Kirstensen. In Zweden bestuurt een minderheidsregering met steun van de rechtspopulistische Zweden Democraten, die de laatste jaren de immigratie fors beperkte daar in Zweden. Veel sport, beginnen met tennis. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open in New York gewonnen. Hij versloeg in de finale afgelopen nacht de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Voor Zverev zijn tweede Grand Slam titel dit seizoen na winst op Roland Garros. En in onze hoogste voetbalklasse won La Louvière gisteravond van Rode Lantaarn Kortrijk met 3-0. Door die zege klimt La Louvière naar de 14e plaats. Kortrijk blijft punteloos laatste. En Charleroi klopte Zoutwaardige met 0-1 en verstevigt daarmee zijn 4e plaats in het klassement. En in het wielrennen zegevierde de Mexicaan Isaac Del Toro in de Grote Prijs van Montreal. Hij sprintte net iets sneller dan de Fransman Paul Sexas en de Amerikaan Brandon McNulty. Ons Remco Evenepoel finishte pas 5e.
2: Nostalgie weer.
8: Een grijze ochtend, daarna afwisselend wolkenvelden en opklaringen. Vrij zacht bij 21 tot 24 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna meer wolken en tot 26 graden. Woensdag is het wisselend bewolkt met buien bij een frissere 15 tot 19 graden woensdag. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
2: Nog 2 uur en de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
9: We are 80s. 80s. We are 90s. We are
2: nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
9: Sander en Veronique.
7: Een heel erg goedemorgen. Nieuwe week, nieuwe energie. Bij mij ook een weekend met een beetje wallen onder de ogen. Een nieuw hondje, maar toch vooral veel goesting om erin te vliegen. David Bowie en Wes bijvoorbeeld. Goedemorgen. We are

0: West met Alani, hip hip hoera. Zometeen Blondie en Denis.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, een nieuwe week, een nieuwe dag en wat voor eentje. Sander, ben jij een beetje uitgeslapen met die kleine lieve puppy?
0: Nee, ik heb alle verhalen waren waar. Het was fantastisch leuk en heel veel liefde. Maar het is wel leven op het ritme van de kleine hond. Ja.
2: Maar ze is zo schattig.
0: Ze is zeer
2: zo cute. Ben jij daar straks al vroeger moeten opstellen om ze te laten passen?
0: Ja, te laten passen is er ook bij vanochtend.
2: Ja?
0: Dus, ja, het is echt alsof ik papa ben geworden. En, allez, het is nu niets van mij.

0: lichaamstappen gemaakt, maar het voelt echt alsof het van mezelf is.
1: Ja, maar het is ook van jou nu, hè?
0: Oh,
1: jouw leven staat helemaal hondersteboven op zijn kop.
0: Hondersteboven? Dat is mooi gezegd.
1: Hondersteboven op zijn kop.
0: Maar ik vind hondersteboven... Ik vind het ook heel mooi, van hond. Echt,
1: ja, dat was de bedoeling, hè?
0: Het is een soort Herman de Koning. Prachtig, toch?
1: En er zijn ook al heel veel mensen hier via de nostalgie binnengekomen.
0: Ja, Tom uit Belzele stuurt: goedemorgen, Sander en Vero. Ik ben aan het werken na van Antwerpen. Ooit met de kleine Stella, wel zeer goed hoor. Tom, ze ligt hier naar mij te kijken en naast mij in haar mandje. Ook Frederike is erbij. Goedemorgen, zegt ze. We zijn gestart met een nieuwe werkweek. Ik kijk al uit naar de top 2000 van de 80s en de 90s. Ja, die begint natuurlijk om 7:45, Frederike. En ook Wim uit Brecht is erbij. Stuurt: goedemorgen, Sander en Vero. Op K913 zijn we zoals altijd aan het luisteren. Ah, wel, voor iedereen die al aan het werk is in deze vroege ochtend, een streepje energie. En ode aan Denis van Blondie. Goedemorgen.

0: En Denis, die had toch chance. Blondie was er smoor verliefd op. Zometeen de Human League. Maar eerst moeten we nog draaien aan de ballenbak.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Straks beginnen we natuurlijk aan onze 80s en 90s top 2000 met al jouw favoriete platen. 7:15 starten we daarmee na de quiz van jouw leven. Maar we hebben eerst nog belangrijke vragen die we moeten beantwoorden. Hè?
3: Dat klopt. Elke ochtend trekken we een levensvraag uit de kauwgomballenbak hier aanwezig. Veronique, ik ga jou de eer laten, zoals elke ochtend.
2: Want ik sleur de bakker wat.
3: Ik mag daar nooit aan draaien. Dat is, blijkbaar is de taak hier zo verdeeld.
2: Dus... Jij draait al aan genoeg dingen. Ik ga aan onze chickenbak draaien. Hè?
3: Professioneel gedaan, hoor. Professioneel gedaan.
2: Ik heb er twee. Ik ga er eentje terug moeten duwen. Wacht, ik heb er één.
3: Ja.
2: De vraag van vandaag.
3: Wat staat erin?
2: Hoe heb jij jouw stek graag gebakken?
3: In een pan, maar...
2: Ja, maar doorbakken of niet, of à point, of...
3: Wat heb je allemaal? Bleu?
2: Bleu.
3: Saignant?
2: Saignant.
3: À point?
2: Ja.
3: En wat heb je nog?
2: En dan gewoon...
3: Een schoenlap.
2: Het gebakken, ja.
3: Ja. Oh, ik heb daar een heel duidelijke mening over.
2: Ik ook, ja.
3: Dat hoor je zo meteen. Hoe heb jij graag jouw steek gebakken? Laat het ook even weten in de nostalgie app.
4: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
5: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
6: Oh.
5: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
5: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
7: B-bad.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
9: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
10: Nog even, alles goed.
9: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
11: Come on.
9: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
12: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
13: Goedemorgen. Herbert Vlak hier. En als hoofdinspecteur van Eén heb ik na onderzoek ontdekt dat de ochtendshow van Veronique en Sander wel echt de warmste van Vlaanderen is. Dus daar gaan we mee voort.

0: Shawn Mendes en Camila Cabello. Ondertussen is onze kleine Stella. Die mag één keer mee naar het werk.
1: Ja, en wij zijn allemaal verkocht, hè?
0: Oh, ze is echt heel schattig aan het slapen ook eigenlijk. Hoe zal zij eigenlijk haar steek gebakken hebben? Dat zal ik nog eens moeten vragen zo meteen.
2: Zeg, wat ik nog wou vragen.
1: Heel veel leuke reacties in onze nostalgie app. Hoe heb jij graag je stek gebakken, Sander?
0: Geert die stuurt stek bleu chaud. Dus dat betekent ja, bijna rauw van binnen. Mm-hmm. Nicky Kouwel die gaat voor saignant. Frederike zegt, ja. Ik eet mijn biefstuk het liefst dat zij à point gebakken is.
1: Goh, ja.
0: Dat is doorbakken.
1: Dat is heel persoonlijk natuurlijk. Hè? Maar ik vind, ja, nee, als het te hard is. Ja.
0: Danielle die zegt bleu, heel licht gebakken in de pan. Links draaien, rechts draaien. Klaar.
1: Ah, ja, ja.
0: Hammer heerlijk stuurt ze. Geen idee wat ze bedoelt met hammer heerlijk. En dan is er ook nog een Lilian en die heeft hem ook graag signaal.
1: Ja, ik weet hoe ik mijn stek het liefst heb, maar hoe van u?
0: Zeg eerst jij, hoe heb jij hem liefst gebakken?
1: Zeker niet te hard. Dan mag zeker nog een klein beetje bloed zo aan zijn.
0: Ja. Ja. Seignant dan eigenlijk.
1: Een klein beetje seignant, ja.
0: Ja, vroeger lustte ik dat niet eigenlijk.
1: Allee. Steek.
0: Ja. Als ik dat dan at, was dat uitgebakken.
1: Mof, hè, dan deed dat toch geen smaak niet meer.
0: Klopt, daarom at ik dat ook niet veel. Maar dan ben ik ooit eens bij Timon Michiels, de chef, die ken je wel, bij Carcas geweest. Nu,
1: de vleesspecialist natuurlijk.
0: De vleesspecialist.
1: Ja.
0: Maar het concept van dat restaurant is een beetje, hij bakt het volgens hoe hij vindt dat het moet gebakken zijn.
1: Oei, dus ja. Je hebt daar geen inspraken.
0: Jawel, dat kan wel. Hij komt het eens tonen van ik zou het zo bakken. En als je het nog anders wil, geen enkel probleem, dan bakken ze het nog verder. Maar ik dacht, ik ga de chef volgen. En ik heb daar geleerd bleu chaud. Dus wat betekent dat? Dat je dat echt gewoon laat het op temperatuur komen.
1: Even
0: en dan gewoon dichtgroeien. Maar dat is echt nog bijna rauw van binnen. Maar het is wel op temperatuur. Dat is zo lekker. Maar dan moet het wel goed vlees zijn. Hè. Het moet zeer goede kwaliteit zijn. Mm. En sindsdien, ja, nu ben ik zo een iemand die dat weet. Hè. Dan zeg ik op restaurant voor mij graag bleu chaud als je wilt.
1: Dus, onze kenner.
0: Ja, ik vind dat heel lekker. Maar is dat nog te rauw voor jou?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Maar het is echt lekker hoor.
1: Ik blijf toch bij mijn manier van bakken.
0: En kan je zelf goed een steek? Maar kan je dat zelf goed?
1: Nee, ik ben altijd net te ver.
0: Is het waar?
1: Ja, echt waar.
0: Ik heb dat nog nooit zelf gedaan.
1: Maar weet je dat eigenlijk komt? Je hebt geen kinderen. Allee, je hebt nu natuurlijk je pupje. Maar als je kinderen hebt, die leiden nu heel de tijd af. Maar als je dat zo net niet genoeg... Dan moet je daar heel de tijd bij staan.
0: Dus nogmaals,
1: en dat lukt dus niet. Hè?
0: Nogmaals bewezen, kinderen hinderen eigenlijk.
1: Dat gaat hij mij niet horen zeggen. Maar ze leiden nu af.

0: Zeg Sander, we krijgen hier ook wel berichtjes in onze nostalgie. Blijkbaar mensen die aan het kijken zijn via Play of via de app. Iemand die stuurt, Nikki, Sander, je bent echt verliefd hè, op Stella. Je kunt je ogen niet van haar afhouden. Het is zo cute.
1: Ja, ik betrap mezelf er dus. Ze ligt aan mijn rechterkant. Ze ligt hier in haar eigen nestje. Ik ben er constant naar aan het kijken.
0: En je zwijgt ook niet.
1: Nee.
0: Het is alleen maar over Stella dit en Stella dat. En ze heeft goed kaka gedaan en ze heeft goed geslapen. En ze is... Ja, mannetjes, als er hier een plaat draait, het is alleen maar Stella wat de klok slaagt.
1: En ik zei op voorhand, dacht ik, maar die mensen die altijd over die honden wezen, wat een ambetante.
2: Ik ga dat niet doen.
1: Ik ga dat niet doen. En wij gaan ons ook niet papa en mama noemen, dus, maar zeker dat we ons papa en mama noemen. Maar het is prachtig, het is prachtig. Maar bon, we moeten het ook nog over Janne vragen hebben uit de actualiteit. Dat is voor zometeen. Het heeft iets te maken met Facebook en Instagram en hoe we daarmee moeten omgaan. Je hoort het na Electric Light Orchestra, Olivia Newton-John en een hele goeie van de Black Eyed Peas.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Vandaag iets met pit?
5: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
6: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
7: Nee.
8: Het strand?
7: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
7: Citroën.
8: Info en voorwaarden op citroën.be.
9: De zotste vraag van vandaag. Meneer, een vraag.
10: Doe maar, ja.
9: Hoe brouwt je een alcoholvrij speciaal bier vol smaak?
10: Ah, maar dat is het geheim van Sportsotti.
9: Meneer is een kenner.
10: Zeker dat. Met een uniek brouwproces halen ze de alcohol eruit en behouden ze een echte biersmaak.
9: My firm.
11: Sportsot.
9: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
13: Manutan, Manutan.
12: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
13: Manutan, Manutan.
12: Bestel op manutan.be.
14: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
15: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
14: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
16: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
14: Doen we wel. Argenta.
17: Zo simpel kan het zijn.
18: Happy!
19: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
18: Dank u, ImoWeb!
20: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
21: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
20: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
21: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
22: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
23: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
24: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
25: Hallo, goedemorgen. Ik ben Walter de Donder. Ik ga heel graag slapen met Veronique de Kok. Maar ik sta er nog liever mee op. Stel.

0: Peace. En Justin Timberlake, die vragen zich af waar de liefde naartoe is. Ik vraag het me soms ook af.
1: Ik weet waar die is. Die zit in onze studio vanmorgen.
0: Op stellaatje.
1: Ja, zo.
0: Is even met onze producer buiten om te proberen pipi te doen.
1: Ja, nu is het even organisatie, man.
0: Het is even organisatie.
1: Platen draaien, platen aankondigen en stellaken uitlaten.
0: Ja, wel, normaal gaat ze
1: dat is de moeilijke.
0: Ik had ze met mijn vriendin mee, maar voor de eerste dag wou ik ze wel even aan jullie laten zien.
1: Natuurlijk.
0: Ik snap het wel waarom dat koekietje hier soms ook niet meer is. Maar bon, ondertussen is het 7:15.
1: Dat betekent maandag nu en nieuwe week. Maar soms ook wel een pijnlijke dag natuurlijk, hè, die maandag. Maar de nieuwe week die gaat wel goed starten. Want straks beginnen wij aan die 80s en 90s top 2000. Dat doen we om 7:15. Je hebt nog een paar minuten de tijd om te stemmen. Dus stuur jouw top 3 nog zeker door. Om 7:00 sluiten we de stembussen. Dus als jij nog snel jouw favorieten erboven wil duwen, dan moet je in onze app zijn of op onze website.
0: Ja, stemmen, stemmen, stemmen, dat is de boodschap. Ondertussen gaan we het hebben over een ja-nee-vraag. Want elke ochtend pikken wij iets uit de actualiteit. En normaal gaan we door op de ja-nee-vragen van de tafel van Gert.
1: Ja, maar het is maandag, hè?
0: Op maandag. Dan maken we er zelf een vraag van. Yes. En vandaag gaat het over social media.
1: Ja, moeten we social media verbieden onder de 15 jaar? Nu, CD&V-voorzitter Sami Mehdi die herlanceerde het voorstel nog maar eens afgelopen weekend. Hij reageert daarmee op de dramatische PISA-onderwijsresultaten. Daaruit bleek dat 3 op de 10 Vlaamse 15-jarigen het basisniveau voor leesvaardigheid niet haalt. En voor wiskunde gaat het zelfs, hou je vast, om een kwart. Dus Mehdi wilde het verbod op social media ook doortrekken naar de 3e graad van het secundair onderwijs.
0: Ja, bedoelt hij daar natuurlijk mee verbieden op school? Ik denk dat het meer gaat over onze ja-nee-vraag. Moeten we het totaal verbieden onder de 15 jaar?
1: Mm-hmm.
0: Dus gewoon geen Instagram, geen Facebook. Wat is
1: ik
0: dat?
1: Ik heb daar een heel duidelijke mening over.
0: TikTok, Snapchat, wat vind jij? Moeten we social media verbieden onder de 15 jaar? Ja of nee? Laat het even weten in de Nostalgie-app. En na 7:00 gaan we erop verder.

0: De dansmoves op Miami Sound Machine, die zijn goed. Na 7 uur gaan we verder op de ja-nee-vraag.
1: Ja, dat is inderdaad...
0: Moeten social media
1: verbieden voor jongeren onder de 15 jaar? Dat was de vraag, hè?
0: Ja, inderdaad. We gaan de conga dansen na 7 uur. Ik moest even lachen, omdat jij je draad kwijt was. En dat vond ik een beetje grappig.
1: Nee, ik was aan het zoeken waarom en waar mijn vraag stond.
0: Zometeen Hansen en ook het antwoord op de ja-nee-vraag. It's a
2: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Nu, om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
4: Nee.
5: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht
6: je
4: eigenlijk,
6: ja. Droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
7: Nog voor jij kan denken...
8: Ik heb gelijk geen energie.
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie... en nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan... en nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
8: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
10: Klaar?
9: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
10: Ja?
9: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
10: Nog mee?
9: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
10: Gaat het nog?
9: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
10: Kortom?
9: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
10: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
9: Peugeot.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
12: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
13: Oh, dat is goed.
12: De temperatuur van het douchewater was perfect.
13: Oh, dat is goed.
12: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
13: Dat was goed.
12: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
14: Oei. Dat is niet goed.
15: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
16: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus? The Quizards of Oz? Suske en Quizke? Cristiano Ronaldo? Lionel Quissi? Als je nu al denkt van, ja William, dat is het, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
2: Zin in nog meer muziek?
17: Hey everybody, take a look at me.
2: Ontdek de digitale nostalgiezenders in onze app.
18: Nostalgie 80's. Of relax.
2: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 7:1. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, opvallend veel studenten kiezen voor een graduaatsopleiding.
19: Het gaat dan om een korte hogeschoolopleiding van 2 jaar met veel praktijk, waar de studenten echt meedraaien op de werkvloer in die bedrijven. Hogescholen in Vlaanderen zien die richting pieken komen het academiejaar en spreken van een stijging met 90%. Vooral leerlingen uit het beroepsonderwijs kiezen daarvoor. De opleidingen zijn voor hen de ideale opportuniteit om toch een diploma hoger onderwijs te halen, zeggen de schooldirecties. Record aantal criminelen zonder verblijfsvergunning is dit jaar teruggestuurd naar een geboorteland. Het gaat om zo'n 1240 criminelen die onze regering dus vanuit onze gevangenissen gedwongen repatrieerde. Vooral mensen zonder geldige verblijfspapieren die hun straf helemaal of bijna helemaal uitzaten. De meeste gedetineerden worden teruggestuurd naar Marokko, Albanië en Algerije. In Zweden lijken de centrum-linkse partijen rond ex-premier Magdalena Andersen nip de parlementsverkiezingen te winnen. Met 90% van de stemmen geteld halen ze 176 zetels, 3 meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Christensen. In Zweden bestuurt een minderheidsregering met met steun van de rechtspopulistische Zweden-Democraten die de laatste jaren de immigratie fors beperkten. Sport met tennis. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open in New York gewonnen. Hij versloeg in de finale afgelopen nacht Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Voor Zverev zijn tweede Grand Slam titel dit seizoen na winst op Roland Garros in Parijs. In onze hoogste voetbalklasse won La Louvière gisteravond van Rode Lantaarn Kortrijk met 3-0. Door de zege klimt de La Louvière naar de 14e plaats. Kortrijk blijft punteloos laatste en Charleroi klopt de Zultenwaregem met 0-1. Hij verstevigt daarmee zijn 4e plaats in het klassement. En ik had het beloofd, hier staat een fiere snookerspeler voor jullie, want een van onze toppers kroonde zich afgelopen weekend tot Europees kampioen.
0: Amai.
19: Dat is wat anders dan Luca Brissel. En dan heb ik het over Kevin Hanses uit Oost-Vlaanderen. Hij versloeg in de finale de Engelsman Wayne Brown. Dat is toch wel een ex-prof met de 5-4. Kevin Hanses maakte ook de hoogste break met 127. Toch hoedje af voor onze Kevin.
1: Allee, proficiat.
0: Ja, voor de mensen die het niet weten, onze Bart van Langenhoven is een fervent snoekeraar, hè Bart?
19: Klopt. Absoluut.
1: Ik doe dat ook in mijn vrije tijd.
19: Ja, dat zal wel.
1: Maar ik durf niet tegen jou. Echt waar? Ik heb ook een snoekertafel. Echt?
19: Allee.
1: Maar ja?
19: Een echte?
1: Nee, een namaak. Hallo.
0: ze kunnen alle twee goed overweg met een keu aan ballen.
20: Nostalgie weer.
19: Maar dan moet ik eens naar Spanje gaan, denk ik. Hè. Die tafel staat
0: daar. Allee, lees u weer, jong. Kom.
19: Een grijze ochtend, daarna afwisselend wolkenvelden, opklaringen, vrij zacht, tot 24 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna meer wolken tot 26 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij een frissere 15 tot 19 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Veronique zat over haar toeren door die keu en die ballen, denk ik.
1: Nee, doe maar.
21: Nog 1 uur en de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia. We are 80s. 80s. We are 90s. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
22: Sander en Veronique.
1: Goedemorgen, welkom bij Nostalgie. Vandaag hebben we een extra gast, het nieuwe hondje van onze Sander. Onze club die wordt steeds groter. Hè. Straks hebben we nog meer pootjes dan mensen in onze studio. Welkom, hè.

0: Goedemorgen, 6 over 7. Fijn dat je erbij bent op deze nieuwe maandagochtend. Sander, die gaan wij nu op een heel plechtig moment starten.
1: Dat gaan we zeker doen, want het is ondertussen, ja, wat zei je, 6 over 7. Ja. De eerste koffietjes zijn misschien wel binnen?
0: Nog niet, nee.
1: Het boterhammetje is gesmeerd. Iedereen is klaar om richting die school te vertrekken. Of je moet gewoon ook beginnen aan die ochtendspit. Maar wij moeten eerst nog één heel erg belangrijk ding doen. Want Veronique, straks om 7:15 beginnen wij aan de 80s en 90s top 2000. Mm-hmm. Hè? Dat wordt een lijst gevuld met hits.
0: Ja, al die mooiste, tofste hits die jij daar zelf hebt gekozen. Hè?
1: Jij hebt die gekozen.
0: Ja, dat iedereen daar. Iedereen heeft die gekozen.
1: Want die stembussen van die 80s en 90s top 2000, die gaan bijna sluiten. Nog een paar seconden. Je kan nog snel via de app stemmen als je heel stil bent. Het is bijna gedaan. Want we gaan ze officieel sluiten. Voilà, ze zijn officieel dicht. Het is gebeurd. Er begint hier nu een tienkoppige jury alles nog eens na te tellen. En straks om 7:15 vliegen we in die fantastische lijst.
0: Ja, maar tot die tijd doen wij hier gewoon wat je van ons gewend bent. Hè? Zoals de ja-nee-vragen om dit uur. Ja, geen tafel van Gert, dus hebben wij er zelf eentje uitgekozen. Het ging vandaag over social media. Sammy Medi die wil sociale media verbieden voor jongeren. Dus was onze vraag heel simpel. Moeten we sociale media verbieden onder de 15 jaar?
1: Dat is een heel erg simpele vraag die heel veel reactie heeft opgeleverd in onze nostalgie-app, Veronique.
0: Ja, dat klopt. Mark uit Lichtervelde die zegt ja of nee. Het maakt toch geen verschil meer, want het zit al veel te ver overal in. Ze hebben het al onmisbaar gemaakt en u kan er niet meer terug naar af. Michael uit Bever die zegt ook, misschien moeten we sociale media verbieden in het algemeen. Het zal de mensheid een beetje deugd doen. Jolanda uit Wustwezel die stuurde totaal verbieden. Het is gewoon zielig hoe die kids aan hun gsm gekluisterd hangen en gekke bekken trekken op dat TikTok gebeuren. En Annick uit Comine, die zegt, ik vind van wel, dan ook nog wat minder pc-gebruik op school. Mijn dochter heeft al een laptop nodig van het 4e leerjaar, dat vindt ze ook veel te jong.
1: We gaan onze eigen mening even geven. Ik denk dat ik al weet wat ons Veronique de Kok gaat zeggen. Ja. Moeten social media verboden worden onder de 15 jaar? Veronique, die zegt heel duidelijk.
0: Een dikke vette ja.
1: Ja, onze producer zegt ook ja. Ikzelf, ik ga voor nee.
0: Veronique, maar jij bent nog een klein beetje een kindje.
1: Veronique, waarom wil jij dat het verboden wordt?
0: Ja, ik vind al wat we nu hebben gelezen in onze nostalgie qua reacties, ben ik het helemaal mee eens. Die kinderen kan je geen gesprek meer mee hebben. Ze zitten heel de tijd naar de meest absurde, belachelijke, dwaze dingen te zien op TikTok en zo. Op YouTube, wat is daar allemaal van stomme dingen? Ja, ik vind dat heel erg. Ja.
1: Jouw zoon is 13?
0: 13, ja. Ik gooi die apps er altijd af.
1: Maar hij heeft ze wel, hè?
0: Ik
1: weet dat hij zeker dat hij TikTok heeft.
0: Ja, ja.
1: Snapchat, Instagram.
0: Ja, Instagram, ja. Ik vind dat verschrikkelijk.
1: En hoe probeer je dat te regelen? Want het mag op zich nu
0: met
1: wel.
0: Met schermtijd. Maar het probleem is, als je zo'n dingen gaat verbieden, ze weten altijd achterpoortjes om er toch maar op te geraken. En dat vind ik dan heel jammer.
1: Wat is daarom ook dat ik nee zeg? Ik zeg, kan je iets verbieden dat je eigenlijk niet kan reguleren? Hoe ga je dat in godsnaam volhouden? En ja, kinderen doen ook gewoon maar met hun ouders na, toch? Mm-hmm. En we moeten eerlijk toegeven, we hebben het nog vorige week gehad tijdens de levensvragen over schermtijd.
0: Ja, dat klopt.
1: We zitten ook veel op Instagram, we zitten ook veel op TikTok, we zitten ook veel op internet. Ja. Ook naar stomme filmpjes te kijken.
0: Wow, dat weet ik nu zo niet. Hè?
1: Maar soms passeert hij zo een huppelende hond en dan denk je, oh schattig, en dan blijf je toch...
0: Nee, dat niet.
1: Nee?
0: Nee, dat vind ik nu echt niet.
1: Ja, ik doe dat wel. Dus ik denk dan, kun je iets verbieden dat je ook zelf doet? Maar wat is dan de oplossing? Ik weet niet of ik een oplossing heb, hoor.
0: Nee, ik ook niet. Dan merk ik ook niet in de politiek zit, natuurlijk.
1: Ik denk dat het echt een beetje het vraagstuk is van onze generatie. Toch? Hoe gaan we om met die social media?
0: Ja.
1: Ooit komt er wel een oplossing, toch? En weet je wat je wel kan doen? Dat is lekker nostalgisch. Leg even die TikTok, die Facebook en die Instagram weg en zet die radio wat luider. En deel dat misschien met je kinderen. Zoals deze uit 1988 al. Aha, met Touchy. Een heel erg goedemorgen.

0: Maroon 5 en Christina Aguilera met Moves Like Jagger.
1: Een heel goedemorgen. Het is al 7:18. Je zit al helemaal klaar voor straks, zie ik in de app. Heel veel berichtjes die binnenkomen voor die 80s en 90s top 2000. Want die komt eraan, hè, over een klein half uur. Berichtje van Nora uit Hasselt. Die stuurt straks genieten van die 80s top. Benieuwd hoe die twee eigenlijk bij elkaar gaan passen. Hè, de jaren 80 en jaren 90. Ik kan je beloven, Nora, het gaat prachtig zijn. Straks om 7:15 starten we ermee. Hè.
0: Ja, maar straks maak je ook gewoon nog kans op tickets voor Disneyland Parijs.
1: Absoluut.
0: Ook dat kan nog gewoon vanmorgen in die quiz van je leven. En natuurlijk eerst naar de man die in de jaren 80 en 90 al naar alle wolken keek en elk natuurverschijnsel onderzocht. Dan heb ik het natuurlijk over onze favoriete vogelaar aller tijden. Onze weerman
1: Erwin.
0: Ja, gewoon vogelaar omdat hij...
1: Omdat hij een volière heeft met heel veel vogels. Hè? Dat moet je wel even bijzeggen, hè, Sander.
0: Alles wat je anders denkt, dat is gewoon je eigen schuld. Dat is dan meteen Supertramp.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
6: If you got a problem.
7: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
8: Nieuwe software op een oude laptop?
9: Let's go!
8: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Recubel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
11: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
10: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
12: Recupel. Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
13: Chipolatas, klinkt goed, hè?
12: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
14: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
15: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
16: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
17: Stel, ik wil leren traden.
18: Ja?
17: Hoe begin ik daar dan aan?
18: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
17: En hoe leer ik het in de praktijk?
18: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
17: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
18: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
17: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
18: Kijk op belgiantradingacademy.be.
17: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
19: Hoi, Ellie Kalabout hier van de Verhulstjes. Niets leuker dan wakker worden met nostalgie.
20: Goed.

0: ben in mijn hoofd zo al aan het aftellen naar 7:15.
1: Ja, ik ook. Heel benieuwd wie dat ze erbij ingestemd, toch?
0: En met welke plaat we gaan beginnen.
1: Ja.
0: De 80's en 90's top 2000, die hoor je zo meteen na de quiz van je leven.
2: Het weer met Erwin.
1: We gaan eens eerst even kennis maken terug met onze Erwin op een nieuwe week hier. Zie jij positieve signalen op je weerkaarten voor vandaag, Erwin?
3: Ja, ik zie vooral warme signalen op de weerkaart. Ja, vind ik ook. En na al dat regen en buigen wel van gisteren mag het ook wel een beetje beter worden. Een stuk rustiger en droger. Wel veel wolken vandaag. Het is ook een beetje mistig vanmorgen. Wat vochtig, wat laf, doef, zoals de mensen zeggen. Maar uiteindelijk geen slechte dag in het vooruitzicht. Want straks komt ook die zon af en toe tevoorschijn. Er is wel kans op een beetje motregen of een enkele bui. Maar het is toch meestal droog bij aangename temperaturen, straks 23 graden.
1: En die komende dagen, blijft dat een beetje om dat elan of niet?
3: Morgen, zonder twijfel de warmste van de week. Je gaat echt blij zijn, Veronique, met die temperaturen. Morgenmiddag 26 graden.
1: Dat is zomer. Toch zomer, hè? Ja.
3: Ja, absoluut. En het is vooral voor de middag en rond de middag uitgesproken zonnig. Na de middag neemt vanaf de kust de bewolking toe en dinsdagavond, ja, dan kan er lokaal al een onweersbui tot ontwikkeling komen. Maar die ene warme dag, die beperkt zich ook tot één dag, want woensdag dan is het alweer frisser. Ja, zo gaat dat in september. Ja, dan nog 20 graden. 20 graden,
1: dat is ook nog altijd niet slecht, hè?
3: Voilà. Nog altijd erg goed. Zon, wolken, na de middag wel kans op een bui. Maar veel neerslag zit er deze week echt niet aan te komen.
0: Right. Ik dacht even dat ik een grote fout gemaakt had, Erwin, want we hebben gisteren onze dons terug, we hebben zo'n lichte dons, in ons laken gestoken. En dan begon jij er over 26 graden. Ik zeg, dat gaat toch niet waar zijn, maar het is gelukkig maar eventjes.
3: Ja, het is maar eventjes.
1: Okay, ik vind dat altijd wel leuk. Ze slaapt je altijd zonder dons?
0: In de zomer slaap ik onder een gewoon laken.
1: Oh nee, dat kan
0: niet. Je slaapt altijd onder een dons?
1: Ja, ze nou lekker.
0: Erwin, hoe zit dat bij jou? Slaap jij onder een dons of onder een laken?
3: Ja, ik slaap ook altijd onder een dons.
1: Voilà.
0: Zweetpatekens bij jullie kom ik niet logeren. Zeg.
2: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen. Jouw keuze in wonen. Is in die klas en op debameubelen.be.

0: De Spice Girls en Spice Up Your Life.
1: Ondertussen is het 7:55. Marsander, we gaan aftellen zometeen naar 7:45. Dat wil zeggen ongeveer nog 50 keer kijken naar Stella. Stuur ze hier in de app. Het is echt heel schattig hoeveel keer jij naar dat hoekje kijkt. Ja, mogen we ze ook eens zien, vragen ze.
0: Als ze wakker is, mag ik ze dan eens pakken? Dan mag jij ze zeker eens pakken. Ondertussen moeten we naar ons ander schattig hondje Bart van Langenhoven. Want jij hebt de hoofdpunten, hè Bart.
2: Goed, de douane ziet fors meer fraude met rode diesel, lezen we in het nieuwsblad. Wat gewone diesel aan de pomp is zo duur dat al maar meer mensen hun auto volgooien met diesel voor landbouwtractoren of machines. Maar dat is verboden onder meer omdat je minder accijns betaalt op die rode diesel. Vorig jaar noteerde de douane bijna 1100 overtredingen. Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis in New York gewonnen. Hij versloeg in de finale afgelopen nacht de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Voor Zverev zijn tweede Grand Slam titel dit seizoen na winst op Roland in Parijs. En we starten zometeen met de 80s en 90s top 2000. En ook op nieuwsvlak kijken we terug naar de belangrijkste gebeurtenissen. En ik neem jullie even mee naar 10 mei 1994, wanneer Nelson Mandela als eerste zwarte president van Zuid-Afrika wordt ingezworen, nadat zijn partij het ANC de eerste volledig vrije verkiezingen van het land won, met een ruime meerderheid van 62% van de stemmen. Daarmee komt ook een einde aan de jarenlange rassenscheiding en het apartheidsregime. President Mandela regeerde van 1994 tot 1999 en zette zich, zoals we allemaal weten, in voor nationale verzoening daar in Zuid-Afrika.
1: Nou, dat is wel leuk dat we altijd van die kleine wist-je-datjes terugkrijgen, uit de jaren 80's en 90's.
0: Jij hebt ook een verhaal met Nelson Mandela.
1: Een verhaal. Ik heb die ooit ontmoet tijdens Miss World. Dat was in Zuid-Afrika toen. En hebben wij 3 dagen in Pretoria op zijn immense domein gelogeerd. Was wel heel fijn, ja.
0: En wat voor iemand was Nelson Mandela in de omgang?
1: Een echte bompafiguur. Dat is echt waar. Heel amabel, heel lief, heel vriendelijk. Nam ook echt de tijd om je te leren kennen. Ja, je bent er toch met een aantal meisjes die je van haar of pluim kent. Nee, ik vond dat heel, heel tof.
0: En heb je dan op dat moment door van, ik ben hier wel met een soort grote historisch figuur?
1: Ja, zeg maar zeker. Je voelt je nog zo groot.
0: Kan ik mij zo inbeelden. En heb je er nog contact mee gehad achteraf?
1: Ja, tuurlijk. We hebben nummertjes uitgewisseld. Zotteke.
0: Maar je had toch zijn e-mailadres? Je had wel zijn e-mail.
1: Ik heb wel zijn e-mailadres, ja. Ja, dat wel. Ik heb dat niet meer gedurfd. Er nog mailen. Wat moet ik zeggen? Hey, yo, Nelson, how you doing?
0: Do you wanna come to Brascaat hier?
3: Sta op met Veronique de Kok.

0: Een heel goedemorgen. Zeven over half negen. Ik begin nu toch wel de kribbels te krijgen. Dus Sander, zo meteen gaan we starten. Hè? Aan de 80s en 90s top 2000. Maar eerst gaan we nog quizzen. Hè?
1: Want die quiz van je leven die we gaan spelen, die, zo meteen, die gaan we natuurlijk elke ochtend blijven spelen.
0: Ja,
1: ook
0: sowieso,
1: tijdens
0: hè?
1: De 80s en 90s top 2000. Straks kan het jou weer 4 tickets voor Disneyland Parijs opleveren. En heel leuk, die quiz is eigenlijk volledig gebaseerd op jouw leven.
0: Jouw leven, ja, want je krijgt een vraag uit je geboortejaar. Eén uit het jaar dat je 10 jaar oud was en eentje uit het jaar dat je 20 was. Dus als jij wil meespelen, wil jij 4 tickets in de wacht kunnen slepen voor Disneyland Parijs, stuur dan nu gewoon jouw geboortejaar in de Nostalgie-app.
1: En dan speel je misschien zo meteen mee na Robin S. en Robbie Williams.
2: Bank, zit je 3 keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
4: VDK Bank. Excellent.
5: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
4: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
5: Kijk op excellent.be.
6: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten.

0: 0% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
2: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
4: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
5: Ja, de Mintjes heeft het over.
6: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groentechips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja. Paprika.
5: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
7: Goedemorgen, Bibaert van Stukken van Mensen hier. De grootste schat die ik ooit ontdekt heb, dat is de ochtendshow van Veronique en Sander. Dat is onbetaalbaar.

0: Robbie Williams met Supreme. Zometeen beginnen we aan met de 80s en 90s top 2000 en ontdek je welke song op nummer 2000 staat. Maar eerst moeten we quizzen.
1: De quiz van je leven.
2: Ja, eerst natuurlijk tijd voor de belangrijke zaken. Hè? 4 tickets voor Disneyland Parijs liggen hier voor het rapen. Tenminste, als je die quiz van je leven tot een goed einde brengt. En wie gaat er vandaag proberen? Dat is Griet uit Ronsen. Goedemorgen, Griet.
3: Goedemorgen, Veronique en Sander.
2: Zeg, 7:15. Ik heb me laten vertellen dat je al onderweg bent naar het werk, maar dat je gelukkig toch heel even aan de kant staat nu, hè?
3: Ja, ja, inderdaad. Ja.
2: Wat doe jij van werk?
3: Ik ben leerkracht.
2: Ah ja, dan moet jij starten om 8:30, zoiets?
3: Ja, inderdaad, ja.
0: En waar ben je leerkracht? Middelbaar, lager?
3: In het oude, in Oudenaarde, in het secundair.
0: Oké, okay, en welke vakken geef je?
3: Ik geef winkelmedewerker.
0: Winkelmedewerker? Oké. Okay.
2: Oké, maar even focussen. Griet, je staat veilig aan de kant, want jij wil natuurlijk die Disneyland tickets binnenhalen. Hoe is jouw quiztalent? Hoe is het daarmee gesteld?
3: Ik hoop zeer goed.
2: Goed, dat gaat helemaal goed komen. Rustig blijven. Sander, leg het nog één keer duidelijk uit.
0: Het is heel erg simpel, Griet. Je krijgt 3 vragen. 1 uit je geboortejaar, 1 uit het jaar dat je 10 werd, 1 uit het jaar dat je 20 werd. Per juist antwoord score jij tickets voor Disneyland Parijs. En 3 juiste antwoorden lever jou maar liefst 4 tickets op. Je krijgt ook altijd 5 seconden de tijd om te antwoorden. En ja, voilà, daar is het mij alleen nog om jou veel succes te wensen. Is dat allemaal duidelijk, Griet?
3: Dat is duidelijk, dankjewel.
2: Oké, Griet, jij bent denk ik vandaag vooral de ideale kandidaat voor onze quiz, want we gaan zo meteen starten met de 80s en 90s top 2000. En jij bent geboren in 1980, een kind van de 80s en 90s dus. Ik hoop dat je er nog veel van weet, want jouw eerste vraag komt uit 1980. In 1980 scoorde een groep een superhit met deze. Another one bites the dust. Alright, van wie is dit nummer?
3: Van Queen.
0: Van Queen, zeg je. Another one bites the dust. Dat is alvast juist, dat klopt. 1 ticket is al binnen.
2: Vraag 2 dan, daarvoor gaan we naar 1990. Op het WK 1990 speelden de Rode Duivels de 8e finale tegen Engeland. Lang mochten de Duivels dromen van meer, maar in de laatste minuut van de verlengingen vlogen onze Duivels er toch uit. Griet, weet jij nog welke Michel toen keeper was van de Rode Duivels?
3: Nee. Nee, ik ga moeten passen.
0: Dat is ook te laat. Het was Michel Prudhomme. Geen paniek, er is nog die derde vraag om toch nog 2 tickets binnen te halen.
2: Een vraag van het bij de e-wisseling uit 2000 dus. Op 25 juli dat jaar gebeurde er net buiten Parijs een enorme vliegtuigcrash met een toestel van Air France. Een enorme ramp was dat, want alle inzittenden kwamen om het leven. Maar welk type vliegtuig was dat? Hoe heette dat ultrasnelle vliegtuig nu weer, wat toen crashte?
3: De Concorde?
0: Concorde, zei je?
3: Ja.
0: De Concorde. Dat is juist. 2 tickets binnen.
2: Proficiat. Okay. Je hebt 2 tickets gewonnen. Je gaat terug naar Disneyland. Wie mag er mee?
3: Ik denk dat ik die tickets aan mijn dochter naar Disney ga geven.
2: Oké, ben je er zelf ooit geweest?
3: Ja, toen bij de opening in 92.
2: Wauw. Hoe cool is dat, zeg. Maar ik denk dat er ondertussen toch wel heel veel gaat veranderd zijn. Hè? Dus ik zou zeggen, laat je dochter daar enorm van genieten. En stiekem zou ik toch ook nog wel eens mee willen. Als je zo bij de opening bent geweest. Wauw. Zeg, dikke proficiat en salut, hè.
4: Speel jij morgen mee in de quiz van je leven? Stuur dan nu al je geboortejaar door in de Nostalgie-app.
0: Nostalgie. En dan nu is het tijd om iets heel plechtig te openen, Veronique de Kok, want we gaan beginnen.
2: Ik vind dat zo spannend.
0: Aan de 80s en 90s tot 2000.
2: Ja.
0: Welke platen heb jij allemaal uit die 2 prachtige decennia erin gezet? Ik weet, Veronique, dat jij helemaal gek bent van die muziek.
2: Ja, dat staat echt elke dag op.
0: Ik kan alvast zeggen dat we beginnen met een song van een band die slechts uit 2 tekens bestaat.
2: Oeh, dat vind ik al een moeilijke tips, hè?
0: Het begint met een U en dan komt er nog een cijfer. Op nummer 2000 in jouw 80s en 90s top 2000. De eerste plaat om het hier plechtig te openen vinden we U2 met Desire. Een heel erg goedemorgen. We gaan er gewoon keihard aan beginnen.
5: Oh boy, here we go.
6: Send me back into time.
7: De 80s en 90s top 2000 bij Nostalgie.

0: Kop is eraf, U2 op 2000, door jullie erin gestemd natuurlijk. Een plaat uit 1988, dat is al uit de 80's. En we gaan zo meteen verder met een hele knappe man die ooit nog in Neighbours heeft gespeeld. Eentje van 92, misschien weet je al over wie het gaat.
1: Ja, dat was wel echt een van de vamps van de jaren 90.
0: Dat zal wel zijn.
1: Wie komt eraan? Je hoort het zo meteen. Wie landt er op 1999?
2: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vandaag iets met pit?
8: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
7: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
8: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Excellent. Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot €150.
10: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
11: En ik nog een boterhammetje.
10: Of een nieuwe gaming-laptop.
11: Ja, allee, kom, we zijn weg.
10: Ah, nu heb ik u, hè.
12: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
13: Kijk op excellent.be.
14: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
15: Voor als je mening telt.
16: Zal wel zijn.
15: Voor als de planeet ook telt.
16: Allokus, pro-planeet hier.
15: En voor als elke cent telt.
16: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. €2 in de pocket. Slim, hè?
15: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
14: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
15: Voor jezelf, je streek en de planeet.
14: Verica Bank.
15: Klaar voor nog eens 100 jaar.
17: Lenen bij Leemans.
18: Oh, Suzie, ik ga voor mij een glasje water.
19: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal?
18: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
19: Oei, dat was precies niet start to fun.
18: Maar Suzie toch...
20: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
17: Leden bij Leemans is leven bij vrienden.
20: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
13: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima. Gegarandeerd plezier.
21: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
22: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is 7:01. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, opvallend veel studenten kiezen voor een graduaatsopleiding.
23: Ja, het gaat om die korte hogeschoolopleidingen van 2 jaar met veel praktijk, waar de studenten echt meedraaien op de werkvloer. Hogescholen in Vlaanderen zien die richting pieken komend academiejaar en spreken van een stijging met 90%. Vooral leerlingen uit het beroepsonderwijs kiezen daarvoor. Je hoort Stijn Koenen, algemeen directeur van Thomas More.
24: Ik sta heel dicht bij het beroepenveld, heel veel kennismaking. De afweging, is dit iets voor mij? Kan heel nadrukkelijk gemaakt worden, omdat je binnen en buiten bedrijven en organisaties wandelt tijdens je opleiding. En dat geeft wel wat zekerheid. We zien dat heel veel studenten blijven plakken op een stageplaats of waar dat het werkelijk leren echt fijn was. Dat geeft ook wel wat direct wat beroepsmogelijkheden tijdens je opleiding.
23: Opvallend, al maar minder studenten kiezen voor een lerarenopleiding. Vooral kleuteronderwijs is echt wel minder populair. In Zweden lijken de centrum-linkse partijen rond ex-premier Magdalena Andersen nip de parlementsverkiezingen te winnen. 90% van de stemmen zijn daar geteld en ze halen 176 zetels. 3 meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. In Zweden bestuurt de minderheidsregering met steun van van de rechtspopulistische Zweden Democraten. En die de laatste jaren de immigratie in het land fors beperkte. Sport met tennis. Duitser Alexander Zverev heeft de US Open in New York gewonnen. Hij versloeg in de finale afgelopen nacht Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Voor Zverev zijn tweede Grand Slam titel dit seizoen. Na winst op Roland Garros in Parijs. En in onze hoogste voetbalklasse won La Louvière gisteravond van Rode Lantaarn Kortrijk met 3-0. Door die zege klimt La Louvière naar de 14e plaats. Kortrijk blijft punteloos laatste. Charleroi klopte Zultuarem gisteravond met 0-1 en verstevigt daarmee zijn 4e plaats in het klassement.
1: Nostalgie weer.
23: Je kan het zelf ook wel zien. Een grijze ochtend, daarna afwisselend wolkenvelden en opklaringen. Vrij zacht bij 21 tot 24 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna iets meer wolken, maar toch 26 graden. Woensdag wisselen bewolkt met buien bij een frissere 15 tot 19 graden. Wat een contrast. Meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
1: Twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
2: We are 80s. We are 90s.
1: We are
2: Nostalgie.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Sander en Veronique. Goedemorgen, welkom bij Nostalgie. Het is hier gezellig druk in onze studio vandaag, want het nieuwe hondje van Sander is er ook bij. Onze club die groeit dus en het wordt hier steeds voller. Welkom in onze club, Stella. Good morning.

0: Als je meekijkt op Play, zie je ons kleine stelletje al bij tante Veronique zitten.
1: Ja, het is al aangeslagen, joh.
0: Ja, het is omdat... Als
1: ik ben verkocht.
0: Ja, je bent helemaal verkocht, hè?
1: Ja, ik vind het zo schattig, die poppetjes.
0: Ondertussen schattig is het 7 over 8.
2: De 80's en 90's top 2000.
1: Ja, je ziet zelfs zonder randen lukt dat, hè, manneke. Ik los ze niet meer, maar we zijn eraan begonnen, hè, mannekes. Die 80's en 90's top 2000, die is uit zijn startboeken geschoten. Goedemorgen, heel fijn dat je er ook bij bent om samen te genieten van die heerlijke muziek. En ondertussen is Stella mijn kin volledig aan het aflikken. De komende 2 weken alleen maar platen uit die 2 mooiste muziekdecennia.
0: Het wordt een muzikale reis langs de grootste hits. En af en toe toch eens een och ja plaatje, weet je nog. Met het grote hoogtepunt natuurlijk volgende week vrijdag. De finale, Veronique, die wij ook gaan presenteren.
1: Ja, dat gaan we ook doen. Ga je dan Stella ook weer meenemen?
0: Ja, dan word je weer helemaal afgelikt.
1: Afgewassen. Klopt, volgende vrijdag een dubbel shift voor ons. Hè, maar wel heel goed gestyled. De video's van onze perfecte styling die kan je nu zien op onze Instagram-pagina. Dan kan je al een sneak peek krijgen van onze outfit voor die finale. Maar hoe die laatste uren van die finale de volgende week gaan uitzien, bon, dat ligt nog helemaal niet vast, hè?
0: Nee. Want die top 10, die kan jij nog door elkaar husselen. Via onze app of site kan je swipen. De top 10 van die 80s, 90s, top 2000. Het is heel erg simpel, hè, Veronique?
1: Ja, je swipt gewoon je favoriete platen naar rechts. En zo stem je ze hoger in die lijst. Maar welke 10 zijn er eigenlijk nog in die running?
0: Ah, wel, ons stelletje hier heeft alle stemmen geteld. Maar het is een hele slimme hond,
1: hoor. Zo'n slim kind.
0: Een heel slimme hond. En dit is de top 10 in een willekeurige volgorde.

0: En voilà, die top 10 die kan je vanaf nu in de juiste volgorde
1: maar
0: steken.
1: Maar hoe kan je daar nu in kiezen?
0: Ja, daarom, dat swipen maakt het wel wat gemakkelijker. Je kan ook, als je alles leuk vindt, kan je alles naar rechts swipen natuurlijk.
1: Goh, ik heb al een top 4.
0: Ja. De nostalgie-app of de nostalgie-site, daar moet je zijn. Ondertussen gaan we verder met die 80s en 90s top 2000.
1: We zitten al aan 1997.
0: Fats and Small met Feel Good uit het gezegende jaar 1999. Ik denk dat jij met deze wel met je kont hebt staan schudden in de discotheek.
1: Meer dan eens, helemaal zeker.
0: En links en rechts en schudden maar. Goedemorgen.

0: That's a small feel good. Zometeen een man die voor een kleine crisis op het internet heeft gezorgd.
1: Oh, dat verhaal ken ik niet.
0: Ja, de man die er zo meteen aankomt met het nummer Do I Do. Op welke nummer, Veronique?
1: Die staat op 1996.
0: Maar die komt naar Europa. Ja. En die ticketverkoop heeft het halve internet platgelegd. Omdat iedereen wou proberen om tickets voor die man te veroveren. Heel veel van mijn vrienden is het niet gelukt. Misschien hopelijk voor jou wel. Wie heeft dat internet platgelegd? Ja, je hoort het zo meteen.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
7: natuur. Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, schat, ik heb wel voor.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
10: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
11: Van Bokstal, ligt je stil neer?
10: Sorry meneer.
9: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
10: En, wat gaan we vandaag doen?
12: De bad gaan we
10: renoveren. Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
9: Nee. Maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
10: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie, met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
9: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
12: Yay!
9: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.

0: Ja, zeer moeilijk om uit te spreken, deze groep.
1: Bananarama.
0: Ja, Bananarama. Het zijn veel N'en en A's.
1: Laat het dan maar aan mij over, jongen.
0: Love in the first degree. Goedemorgen.
1: Ja, degene die mee aan het volgen zijn via Play of via de app, die zien het natuurlijk wel. De hele ochtend is onze Sander een klein beetje, kon niet zeggen afgeleid, maar even een tik naar rechts zo heel de tijd. Ja, daar ligt natuurlijk iemand speciaal. Hè?
0: Ik heb een lichte afwijking in mijn nek gekregen. Ja. En dat komt natuurlijk door de puppy, die ik sinds dit weekend mij de trotse vader van mag noemen. Onze Stella.
1: En hij ging streng zijn en hij ging niet mama en papa genoemd worden. Mannetjes, als hier platen spelen, wil je niet in de studio zijn. Want het is al, amai, Stella, ze is al proper en ze doet al buiten haar pipietje en zo. En ze slaapt al goed en ze eet goed. Heel de tijd over dat kind. En ze is zo slim, ons Stellatje. Pas op, hij heeft ze 2 dagen. Hè? Het kind is 8 weken.
0: Het is 8 weken en 4 dagen, voor alle duidelijkheid. Tijdens het nieuws van 8 heeft ze gewoon braaf met onze producer buiten pipi gedaan. Vind ik al heel goed.
1: Bravo.
0: Maar Veronique, ik moet wel zeggen, ik wil jou bedanken. Want jij hebt me echt goed voorbereid.
1: Serieus?
0: Ik heb veel vragen gesteld op voorhand. Hè?
1: Ja, ja. Alassander, hè, die hypochonder alom, die alles op ChatGPT opzoekt. Maar ze leeft nog, hè, schat. Ze ademt
0: ze
1: nog.
0: Leeft
1: het is
0: nog.
1: Normaal.
0: Ik heb in de voorbereiding, ik heb je eigenlijk zo'n paar keer gebeld. En mag ik dan dit doen en mag ik dan dat doen? En Tante Vero, wat ik noem dan nu Tante Vero, heeft het goed aangepakt.
1: Ja, onze Stellatje, Stella heet ze, Sander. Ze is mee aan het genieten van de lijst, hè. En er zijn ook al heel veel berichtjes in de app voor binnengekomen. Christian die stuurt zelfs. Sander, hoe waren je eerste dagen met Stella? Heb je de eerste nachtjes overleefd?
0: Dat viel eigenlijk echt goed mee. Ze slaapt ongeveer 2 keer. Een blokje van 3, een blokje van 4. Ik kan 1 keer met haar s'nachts. Ik zet mijn wekker er wel voor. En dan gaan we even naar buiten.
1: Ja. En is ze dan wakker of moet je haar wakker maken?
0: Ze is meestal wakker.
1: Ah, ja.
0: Als ik in de living kom.
1: En ja, want dan is ze wakker van uw lawaai.
0: Ja, en we hebben 2 katten voilà. Ook. En ook dat begint toch goed te gaan.
1: Ah, het marcheert tussen die.
0: Ja, en voor alle mensen die nog vroegen welke rassen ons Stellatje is, een corgietje. Dus hoe heet dat? Een Cardigan Corgi.
1: Dat zijn eigenlijk, voor de mensen die Corgi niet kennen, dat zijn zo de honden van de Queen from England. Ja. Dat zijn die, hè?
0: Wandelende worsten eigenlijk. Ja. En ik hou van worsten, dus dat was dan ideaal. Maar bon, genoeg over die hond gebabbeld. Laat ons eens doorgaan met de lijst.
1: Ja. Oh, je hoort hem hier al. Fantastische plaat. Op 1994 gestemd door jou daar.
0: The Verve. The Bittersweet Symphony. Die strijkersmannetjes, dat past bij de opkomende zon is dat. Allee, Veronique, gaan we een zonnegroet doen?
1: Zet maar al wel uit, kom.
0: Kom aan, we beginnen eraan.

0: En Bart, jij wordt betaald om naar die muziek te luisteren.
1: Ah, ik vind het een heerlijke plaat. Ik droom zo weg van die violen.
0: De Verve. Bittersweet Symphony natuurlijk. Ondertussen 8:30.
2: Dat betekent tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenhoven. Er is het opmerkelijk ontslag in een provinciale school in Assenede in Oost-Vlaanderen.
1: Een juf moet daar vertrekken omdat ze haar hoofddoek niet wilde afdoen tijdens haar werk. De vrouw was 2 jaar vastbenoemd en droeg haar hoofddoek daar altijd al. Ze kreeg ook nooit een slechte evaluatie, maar sinds 1 september 2024 verbiedt de provincie Oost-Vlaanderen expliciet godsdienstige en levensbeschouwelijke tekens, zoals dat heet. Socialistische vakbond wil in beroep gaan tegen die beslissing van de provincie. De douane ziet fors meer fraude met rode diesel. Vorig jaar bijna 1100, lezen we in het nieuwsblad. Want gewone diesel aan de pomp is zo duur dat al maar meer mensen hun auto volgooien met diesel voor landbouwtractoren of machines. Maar dat is verboden, onder meer omdat je er minder accijnzen op betaalt. En tijdens deze 80s en 90s top 2000 staan we ook even stil bij de belangrijkste nieuwsfeiten van die decennia. En ik neem je nu mee naar 31 augustus 1997. Een fragment uit het journaal van die avond.
3: Lady Diana Spencer is vannacht in Parijs gestorven in een verkeersongeluk. Ze was op de vlucht voor persfotografen. Ze is omgekomen samen met haar nieuwe vriend, de Egyptenaar Dodi El Fayed, en de chauffeur van de verongelukte wagen. Het stoffelijk overschot van Diana wordt vanavond nog overgevlogen van Parijs naar Londen. Lady Di was 36 en moeder van 2 jongens, opvolgers voor de Britse kroon.
1: Het is zo'n gebeurtenis waar je zelf nog weet waar je op dat moment was, denk ik dan.
2: En wel, dat klopt helemaal. Ik was nog heel jong toen. Nee, ik was toen op de expressweg aan het rijden richting kust. Ah. En ik heb de rest van die rit als in een waas dat, ja, dat beleefd. Echt waar, ik vond dat waanzin.
0: Ja, onwerkelijk, denk ik.
2: Echt waar, irreëel, ja.
0: Achtervolgd door paparazzi.
2: Ja. Jij was nog niet geboren, zeker?
0: Nee, ik was nog niet geboren. Ja, ik ben geboren in 1997, maar ik ben van 16 december. Dus.
2: Mm. En jij, Bart, weet jij dat nog?
1: Absoluut. We waren bezig met de voorbereiding voor nieuwe commerciële radio bij onze collega's van VTM. En er zijn zo 2 gebeurtenissen waar ik een hele dag voor mijn televisie heb gezeten. Dat is dit van Lady Diana, 9-11 en de dood van Pimp Fortuyn. Ja. Dus dat zijn dingen, ja, die krijgen nog kippenvel van. Mijn haar komt er nog recht van.
0: Dat snap ik helemaal. Ondertussen is horen bij onze Erwin.
4: Het weer met Erwin.
0: Erwin, wat krijgen we vandaag?
5: Goedemorgen. Vandaag en morgen komen we in warme lucht terecht. Straks stijgen de temperaturen al tot 23 graden. Morgen is dat zelfs 26. Over het weerbeeld valt niet te klagen. Afgezien van een enkele bui is het droog met zon en wolken. En dan morgen dus een echte nazomerse dag met behoorlijk wat zon. Het is pas morgenmiddag en vooral morgenavond dat de bewolking toeneemt. Met dan later kans op een bui. We zijn de warmte kwijt op woensdag bij dan nog 20 graden. Eerst is het droog, maar in de loop van de dag ontstaan er enkele buien. En stilaan gaat het ook harder waaien.
6: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen. Jouw keuze in wonen. Is in die klas en op debameubelen.be.
4: De 80s en 90s top 2.

0: Goedemorgen, het is 9:09. We gaan hier elke dag nog een plezant spelletje spelen, hè?
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Allee, Sander, heb je er van alles bij. Wat is dat nu voor iets? Dat is voor kindjes.
2: Ja, vooral duidelijkheid. Ik heb een melodica vast. Instrument, ja, legendarisch uit de 80s en de 90s. Waarschijnlijk iedereen had dat thuis liggen. En
0: oh, iedereen had dat thuis liggen, ja, tuurlijk. Ja,
2: en we, ik ga daar elke dag, elke ochtend een song uitspelen. Eentje die ook in de 80s en 90s top 2000 staat. Het is eigenlijk heel simpel, Veronique. Als je denkt te weten over welke song het gaat, dan moet je het sturen in onze nostalgie-app. Want je kan er een duo-ticket voor onze 80s en 90s party mee winnen.
0: Ja, en die party dat is natuurlijk 30 oktober in de Carré, waar ik zelf vroeger nog, toen ik heel jong en fris was, ook nog veel geweest ben. Dat wordt door Popnieuw natuurlijk een groot feest met onder andere Technotronic, die komen dan ook langs. En jij kan daar dus bij zijn als jij kan raden welke song onze Sander gaat proberen te spelen op die melodica. Jij gaat dat echt doen?
2: Ik wil dus me even nu al excuseren voor de mensen.
0: Maar heb jij dat al ooit überhaupt gedaan?
2: Ja, ik heb hier een paar keer geoefend daarbuiten. Er was een van de mevrouwen van onze ploeg hier, van de keukenploeg, die wist al over welke song het ging.
0: Maar jij meent dat echt, of
2: wat? Ja, ik ga het veel maken. Oké, ben je klaar?
0: Oh my god, sorry voor de luisteraars nu.
2: Ik hoop vooral dat Stella niet zot wordt, maar bon.

0: Prachtig. Okay, Sander, het is goed.
1: Prachtig toch?
0: Geen idee over waar dat gaat.
1: Maar jawel, natuurlijk wel. Als jij het weet, stuur het even in de nostalgie.
2: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, nee. 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
6: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
5: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
7: Dat ben ik.
8: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
9: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
10: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissi? Als je nu al denkt van, ja William, dat is, schrijf je dan snel in via play.tv/tickets.
11: De 80s en 90s tot 2000. We are music.
12: Nostalgie. 1992.

0: Inner Circle en Rock With You. Veronique, je moet toch wat bekomen, Hans Kles van mijn melodica.
1: Ja, jong, en ik niet alleen. Want Robin uit Gentbrugge die heeft ook in de app gestuurd. Wij hadden dat vroeger ook, zo'n melodica. Ik had al medelijden met mijn ouders. Alleen het gedacht al dat mijn kindjes dat ook zouden hebben, doen mijn oren al pijn. Ik moet nu eerlijk zeggen, geef toe, Sander, het is nu niet het meest melodieuze geluidje.
0: Dat is waar. Goedemorgen, Angelique uit Hofstade.
2: Hallo, goedemorgen, Sander en Veronique.
1: Hey, hoe ben je aan het genieten van die 80s en 90s top?
2: Ja, enorm, enorm.
1: Ja, zeg, daarnet heeft Sander het beste van zichzelf gegeven op die melodica. Welke song heb jij daar toch in herkend?
2: Spice Girls, Wannabe.
0: Helemaal juist. Ja, tuurlijk was het dat. Oh, Angelique, vind je dat...
2: Ik vond dat eigenlijk, ja? Supergoed gedaan. Ik had het direct herkend.
0: Hey, maar zie... Denk je dat er een carrière voor mij in zit, Angelique?
1: Oh my god, Angelique, alsjeblieft.
2: Ja, ik zal zeker verder doen.
0: Dat is goed. Ik denk dat ik op alle feesten van Veronique de Kok mag spelen.
1: Ja, dat denk jij. Bon, ik ga nog geen feestje geven. Hè. Anyway, Angelique, jij komt dus naar de 80s en 90s party in Carré. Dus schrijf dat wel zeker in je agenda.
2: Oké, super. Sta genoteerd.
1: Salut.

0: we tegen op plekje 1989 door jou daarin gestemd. Dag Alexandra, goedemorgen.
1: Dag Veronique, weet je wat er zobiet komt?
0: Ja, straks ik weet dat, ja.
2: De 80's en 90's, top 2000.
1: Ken je dit nog?
3: De Flintstones.
1: Ja, de Flintstones. Dit is het origineel natuurlijk, maar wat de B-52's daarvan maakten, dat hoor je zo meteen op nummer 1988. Oh, ik heb daar nog naar gekeken als ik klein was.
0: En ik ook zo.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen?
6: Tweede of derde pijler, juffrouw?
5: Wat lief?
6: En hebt u een VAPZ?
5: Wat?
6: Wat is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Ben je op zoek naar je eerste job?
10: Zo klaar voor.
9: Of is het tijd voor een carrière switch?
10: Ja, zo klaar voor.
9: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
10: Zo klaar voor.
9: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
11: Kijk schat, het nieuwe winteraanbod van Reizen Lauwers is er. Zie ons al? Proeven van een warme glühwein in Tirol, wandelen door de straatjes van Istanbul of genieten van een sleetocht met huskies in Noorwegen. Bus, cruise of vliegvakantie, reizen met liefde voor jouw wereld. Reis door ons aanbod op lauwers.be.
12: Reizen Lauwers.
11: Boek voor 30 september en krijg tot €100 vroegboekkorting.
12: Reizen Lauwers.
13: Sportzot.
11: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
0: Goedemorgen, het is bijna 8:55. Het nieuws met Bart van Langenhoven. En opmerkelijk ontslag in een provinciale school in Assenede in Oost-Vlaanderen, Bart.
14: Een juf moet daar vertrekken omdat ze haar hoofddoek niet wilde afdoen tijdens haar werk. De vrouw was 2 jaar vastberoemd en droeg haar hoofddoek daar altijd al. Ze kreeg ook nooit een slechte evaluatie.
15: Voor mij, mijn hoofddoek is ook geen statement of zo. Dat is iets dat hoort bij wie ik ben. Het maakt mij ook geen minder goede leerkracht. Dat is ook op bewezen. De provincie heeft dat ook al bevestigd. Dus mijn vraag is nu, allez, in 2026 moeten wij niet gaan nadenken over hoe dat we neutraliteit gaan invullen?
14: Sinds 1 september 2024 verbiedt de provincie Oost-Vlaanderen expliciet godsdienstige en levensbeschouwelijke tekens, zoals dat heet. Socialistische Vakbond wil in beroep gaan tegen de beslissing van de provincie. Douane ziet fors meer fraude met rode diesel. Vorig jaar bijna 1100 gevallen. Want gewone diesel aan de pomp is zo duur dat al maar meer mensen hun auto volgooien met diesel voor landbouwtractoren of machines. Maar dat is verboden, onder meer omdat je er minder accijns op betaalt. En een record aantal criminelen zonder verblijfsvergunning is dit jaar teruggestuurd naar een geboorteland. Het gaat om zo'n 1240 criminelen die onze regering dus vanuit onze gevangenissen gedwongen repatrieerde. Vooral mensen dus zonder geldige verblijfspapieren die hun straf helemaal of bijna helemaal uitzaten. De meeste gedetineerden worden teruggestuurd naar Marokko, Albanië en Algerije. Volgens minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid komt dat door een goede samenwerking met justitie en extra investeringen in capaciteit en personeel.
2: Nostalgie weer.
14: Een grijze ochtend, daarna afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Vrij zacht bij 21 tot 24 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna meer wolken en tot 26 graden morgen. Woensdag wisselend bewolkt met buien en dan die temperaturen. Fris 15 tot 19 graden woensdag. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
16: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
2: De 80s en 90s top 2000 met Alexandra.
0: Geen maandagblues vandaag, vol goesting die nieuwe week in. We zetten de 80s en 90s volop in de spotlight. En hoe begin je beter aan de nieuwe werkdag dan met een iconische prehistorische kreet? De B-52's. Yeah. Op 1988, goedemorgen. Nostalgie.

0: eerste keer van nog veel Clouseaus.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Het kan natuurlijk ook niet anders in de 80s en 90s top 2000. Veel hits van Clouseau zullen hier nog passeren de komende weken. Goedemorgen, we trappen deze maandag op gang. En ook de nieuwe werkweek gaat daar echt vandaag geen probleem mee hebben. Dankzij al de geweldige hits die gaan passeren. Het zijn twee decennia waarvoor je echt geen wekker

0: Collins en Ballads. Geef hem een piano, een gebroken hart en 3 minuten. En je hebt gegarandeerd een wereldhit. Was ook zo bij deze op 1985. One More Night.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: Tina Turner in de 90s, dat klonk ook lekker natuurlijk. Je hoort haar op 1983 met deze. En over 3 minuten al Huey Lewis en de nieuws. En dan zitten we weer in de 80s.
2: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
3: Voor als je zelf telt.
4: Zal wel zijn.
3: Voor als je elke cent telt.
4: Zal zeker wel zijn.
3: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want VDK Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
4: Mij van mijn padellenellenboog verlossen.
3: Gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
2: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
3: Voor jezelf, je streek en de planeet.
2: VDK Bank.
3: Klaar voor nog eens 100 jaar.
5: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terug. Betaald. Info en voorwaarden op mini.be.
6: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
7: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
6: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
7: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
8: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
9: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
10: Oh, dat is goed.
9: De temperatuur van het douchewater was perfect.
10: Oh, dat is goed.
9: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
10: Dat was goed.
9: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
11: Oei. Dat is niet goed.
12: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
1: De 80s en 90s tot 2000.

15 keer staat ze erin in de 80s en 90s top 2000. De meeste hits zijn uit de 80s, maar deze 1993, Tina Turner, I Don't Wanna Fight, op 1983. En zometeen de eerste keer Simply Red. Maar ik ben ook blij dat jullie aan Belgische hits hebben gedacht die je niet vaak meer hoort. Soms heb je aan één hit genoeg om een plek in de Belgische muziekgeschiedenis te veroveren. De Brusselse Nathalie deed dat in 1983. Haar enige hit in deze lijst op 1982, My Love Won't Let You Down.

0: gevuld deze maandag vanmiddag. Met al die fantastische 80s en 90s hits. In de 80s en 90s top 2000. 8 hits van Simply Red heb je erin gestemd. En dit was de eerste op 1981.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Jawel, Frankrijk, zomer 98, het WK voetbal. En dan deze hit. Hij passeert op 1978, Ricky Martin. En zometeen ook de eerste Michael Jackson uit de 90s.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Vandaag iets met pit?
5: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
6: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
8: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
7: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recupel. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
10: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
11: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
12: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
13: Happy birthday!
14: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
13: Dank u, ImoWeb!
15: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
16: Stel, ik wil leren traden.
17: Ja?
16: Hoe begin ik daar dan aan?
17: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
16: En hoe leer ik het in de praktijk?
17: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
16: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
17: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
16: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
17: Kijk op belgiantradingacademy.be.
16: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
1: En 90s top 2000 met Alexandra.
18: Nostalgie. 1980.

Joe Jackson in 1982. Het ging over macho gedrag en de verwachtingen die we aan mannen koppelen. Ja, de tijden zijn veranderd natuurlijk, maar toch ook nog herkenbaar, die real man. En die hoorde je op 1979. Iemand die daar compleet geen problemen mee heeft, denk ik, met het beeld van de man. Dat is toch wel Ricky Martin. Altijd zichzelf en heerlijk om te horen en te zien. Al vind ik zijn blond tondeus kopje, heb je het ook al gezien? Dat vind ik persoonlijk minder. Kom maar, terug naar de oorspronkelijke kleur. Een WK voetbalanthem uit 1998 op 1978. Hier is La Copa de la Vida. Goedemorgen.

0: door de decennia die ons grootgebracht hebben. De 80s en 90s top 2000 met een van de laatste hits van de Commodores met Lionel Richie. Lady uit 1981. En die hoor je op nummer... Wanneer is op nummer 1977.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Synthesizers, ook heel belangrijk natuurlijk in de 80s. Dat hoorde je ook bij Orchestra Maneuvers in the Dark. Hun eerste hit komt er zo meteen aan.
2: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
6: Maak je afspraak op carglass.be.
7: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
8: Chipolatas, klinkt goed, hè?
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
9: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
9: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
10: Hallo.
9: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
11: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
12: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
10: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten? Kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
13: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
14: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
15: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de We Love Cinema Days. En deze keer ga ik.
16: De We Love Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
17: Nostalgie altijd en overal meenemen?
18: Download nu onze app.
19: De soundtrack van je werkdag.
18: Dat is nostalgie.
19: Nostalgie.
18: Nostalgie.
19: We
18: are music.
19: Vlaanderen vakantieland.
20: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
19: Nostalgie.
0: Het is 9:55. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langenhoven. En in West-Vlaanderen start netbeheerder Elia de voorbereidende werken van het Ventilis-project.
21: Ja, de nieuwe hoogspanningslijn is dat die de elektriciteit van de windmolens op zee naar het binnenland brengt. Die verbinding loopt vooral ondergronds, maar ook een deel bovengronds. En daar protesteren toch veel mensen tegen, omdat de hoogspanningskabels maar een tiental meter boven hun huizen hangen. Sommigen stapten ook naar de rechter, omdat ze zich zorgen maken over de impact op hun gezondheid. De nieuwe hoogspanningslijn moet ons meer energiezekerheid geven en ons minder laten afhangen van dat Russisch gas. Er zijn minder autodiefstallen de voorbije jaren. Dat daalde dat aantal naar bijna 18.000. 3600. Zo'n 20% minder als je dat vergelijkt met 2023, bevestigen cijfers van binnenlandminister Quintin. Vooral in Brussel stelen criminelen opvallend minder uit auto's, terwijl dat in Henegouwen juist stijgt. Vooral bank- en betaalkaarten worden gestolen uit auto's, gevolgd door brillen en contactlenzen, rijbewijzen en laptops en uit bestelwagens verdwijnen vooral, misschien niet onverwacht, boormachines en elektrische schroevendraaiers.
0: Dat wordt ook al gestolen.
21: Ja, en een eerste trainersontslag helaas in de hoogste voetbalklasse. Michiel Jonkheren, die stapt op als coach van KV Kortrijk. De 3-0 nederlaag tegen degradatieconcurrent La Louvière gisteravond was de spreekwoordelijke druppel. Kortrijk staat laatste in de stand met 0 op 18, kon dus nog geen enkele keer winnen. En na de wedstrijd dus gisteravond stak Jonkheren zelf de hand in eigen boezem voor de slechte match en de nederlaag. Wie hem opvolgt bij Kortrijk blijft voorlopig onduidelijk.
18: Nostalgie weer.
21: Stilaan zouden er toch wat opklaringen moeten komen, afgewisseld dan met wolkenvelden. Het is vrij zacht vandaag bij 21 tot 24 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna meer wolken en tot 26 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij een frissere 15 tot 19 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
0: Ja, het is wel zacht, maar het is nog altijd half donker buiten hier in Antwerpen. Voorlopig nog geen zonnetje.
18: Twee weken lang de grootste hits uit twee decennia.
1: We are 80s. We are 90s. We are
18: nostalgie. De 80s en 90s top 2000 met Alexandra.

The Police, 1975 met Spirits in the Material World. 80s en 90s, twee decennia die zoveel voor ons betekenen. En niet alleen als je er bent in opgegroeid, dat merk ik ook bij veel jongere mensen. Alle hits staan erin, alleen de top 10 nog niet. Mag je nog voorstemmen in de app en op nostalgie.be. Je swiped en liked, of niet, uiteraard. Gaat lekker gemakkelijk. Ik heb zo meteen een legendarische ballad. Betekende een afscheid dat niemand zag aankomen. Take That koos niet zomaar voor een Bee Gees cover. How Deep Is Your Love werd hun laatste nummer voor de split in 1996. En dat maakte die song achteraf alleen nog maar mooier. 1974.

0: Na al de regen van gisteren, altijd blij met de familie Marley. Ziggy, in dit geval op 1973 Tomorrow People.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Swing Out Sister is in aantocht als je toch zou willen ontsnappen aan de nieuwe werkweek. Breakout op 1970. En zo meteen op 1972, altijd veel meegebroeld, Steps.
2: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is

0: Evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
1: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
3: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7,000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: De 80s, 90s tot 2000.

toch even een kort zomergevoel. Twisting by the Pool van Dire Straits, 1971. De iconen die onze jeugd een soundtrack en een flinke dosis kleur hebben gegeven. Ze komen hier allemaal voorbij. Twee decennia vol artiesten en stemmen, ja, die je eigenlijk uit duizenden herkent. Zo dadelijk een van mijn guilty pleasures uit de 80's. En misschien ook wel van jou. Na deze Britten. Swing Out Sister op 1970.

Ik blijf het heerlijk vinden. En het is niet de enige Modern Talking. Je gaat ze nog 3 keer horen in de 80s en 90s top 2000. Dit was alvast een mooie entree. Sherry Sherry Lady op 1969. Patje stuurt. Ben beginnen luisteren, wel wat laat wakker, maar ben er geraakt. Ja, Patje, welkom met. Gaat trouwens elke dag door tot 9 uur s'avonds die 80s en 90s top 2000. En Jan, er is hem iets opgevallen. Ik zag passeren op Facebook dat het 30 jaar geleden is dat het Swingpaleis begon. Echt 90s, ik was toen 8. Wel Jan, dat was gisteren, precies 30 jaar geleden. Ja, massaal stoelen aan de kant. Het Swingpaleis barstte voor het eerst los op televisie met Felice, de jongens tegen de meisjes en een huiskamer die elke week een dansvloer werd. En het ging dan zo, hè? Vanavond.

0: Swingpaleis.
1: Het Swingpaleis. Veel artiesten ook geweest in het Swingpaleis. Whitney Houston is er niet echt geraakt. Jammer. Maar wel een prins uit Egypte die haar samen kreeg achter de microfoon. Samen met een andere zangeres, Mariah Carey. En het werd een prachtig nummer. When You Believe, Whitney Houston en Mariah Carey. 1900.

0: Jury stuurt. Twee rivalen die zo'n mooie song hebben uitgebracht. Raar maar waar het komt, toen in de jaren 90. Ja, ze hadden ook ongelooflijk veel respect voor elkaar. Mariah en Whitney.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: Hoor je twee jonge helden uit de 80s die de wereld hebben veroverd met de single die ik zo meteen voor je heb. En ook de eerste Prince komt eraan op 1966.
2: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
3: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
2: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
4: Dat ben ik.
5: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be. Jij? Yeah?
6: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
7: Wij snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
6: Goh.
8: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
8: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: B-bad.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
11: Jade Mintjes heeft het over.
12: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
11: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
13: Kijk schat, het nieuwe winteraanbod van Reizen Lauwers is er. Zie ons al? Proeven van een warme glühwein in Tirol, wandelen door de straatjes van Istanbul of genieten van een sleetocht met huskies in Noorwegen. Bus, cruise of vliegvakantie? Reizen met liefde voor jouw wereld. Reis door ons aanbod op lauwers.be.
14: Reizen Lauwers.
13: Boek voor 30 september en krijg tot €100 vroegboekkorting.
14: Reizen Lauwers.
1: '90s top 2000 met Alexandra.

De lijst is geweldig. Fijne maandag voor jou, Linda. De lijst hebben jullie gemaakt natuurlijk, die 80s en 90s top 2000. Bij Nostalgie. 2 weken lang en elke dag tot 9 uur 's avonds. Voor 11 uur nog een Vlaamse 80s hit. En dit is een Britse band met toch wel wat punk in het bloed. Maar ze gingen ook wat commerciëler. Bijvoorbeeld met deze hit uit 1985. The Stranglers op 1965. No Mercy. Yeah.

0: de kranen. Dit klonk veel commerciëler dan wat we van hem gewend waren. Het wordt een van zijn laatste grote hits met ook duidelijk een boodschap recht uit het hart. Breek uit jezelf.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Het was 1964 daarnet. In Nederland was hij al een grote meneer in 1990. Ook Vlaanderen zei hello tegen René Vroeger. Daarom ook in deze lijst. Na het nieuws hoor je hem op 1963.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Of je nu kiest voor een wijnproeverij...
5: Oh, als God in Vlaanderen.
4: Een wielertocht met de vrienden.
6: Wat is dit? Kun je niet volgen?
4: Of logeert in een prachtig kasteel.
5: Amai, schoner dan Versailles.
4: Je vindt het allemaal in...
7: Vlaanderen Vakantieland.
4: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
6: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
6: Oei. Met een enkel.
5: Schat, ça va?
6: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
5: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
8: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
9: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
11: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
10: Tot 10 jaar?
11: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
10: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf 25.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
12: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Imoscoopman!
14: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
15: Van Bokstal, ligt je stil neer?
14: Sorry meneer.
16: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
17: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
16: Lekker.
17: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
16: Zalig, vertel me meer.
17: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
16: En dat alles op maat van ons budget?
17: Zeker weten, Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
18: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
19: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
1: Dit was jouw nummer 292 in de 90s top 590. Herbeleef nu het beste uit de jaren 90
4: via onze digitale zender Nostalgie 90s en Nillies.
1: In de app of op nostalgie.be.
4: Map 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Nostalgie.
0: Goedemorgen, het is 11:02. Het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, je begint met de helft van de Vlaamse chauffeurs die blijkbaar die nieuwste verkeersregels niet zo goed kennen. Ik vrees dat ik daarbij ben.
20: En ze geven ook toe dat het niet evident is om al die veranderingen bij te houden, zegt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Daarom kan je nu op een site je kennis verbeteren aan de hand van vragen over het verkeer, mobiliteit en veiligheid. En als je meedoet aan die verkeersquiz, want zo heet die, kan je zelfs een elektrische fiets winnen. Maar dan moet je wel minstens 7 op 10 halen op die verkeersquiz. Ook Vlaamse mobiliteitsminister Aniek de Ridder roept alle chauffeurs op om die test te doen. Het is een ideale manier, zegt ze, om ons verkeer nog veiliger te maken. Er zijn minder autodiefstallen. Voorbij jaren daalde het aantal naar bijna 18.600, zo'n 20% minder als je dat vergelijkt met 2023, blijkt uit cijfers van binnenlandminister Kentenhein. Vooral in Brussel stelen criminelen opvallend minder uit de auto's, terwijl dat in Henegouwen net de omgekeerde beweging is. Vooral bank- en betaalkaarten worden gestolen uit die wagens, gevolgd door brillen, contactlenzen, rijbewijzen en laptops. En een eerste trainersontslag in de hoogste voetbalklasse. Michiel Jonkheren stapt op als coach van KV Kortrijk. 3-0 nederlaag tegen degradatieconcurrent La Louvière was de spreekwoordelijke druppel. Kortrijk staat laatste in de stand met 0 op 18, kon nog geen enkele keer winnen. Dus na de wedstrijd gisteravond stak Jonkheren zelf de hand in eigen boezem voor die slechte wedstrijd en de nederlaag. Wie hem opvolgt bij Kortrijk blijft voorlopig onduidelijk.
21: Nostalgie weer.
20: Deze namiddag afwisselend wolkenveld en opklaringen. Vrij zacht bij 21 tot 24 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna meer wolken en tot 26 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij een frissere 15 tot 19 graden. Dus kijken naar donderdag, die start zonnig. Daarna meer wolken en in de late namiddag gaat het regenen vanuit het westen. Maximaal rond 18 graden beter. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
21: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
22: We are 80s. We are 90s. We are
21: nostalgie. De 80s en 90s top 2000 met Alexandra.

Park met hoofdletters was dat in de 90s. Bijna 17 jaar stil en Blondie kwam in 1999 gewoon terug om met die Maria weer op nummer 1 te gaan staan. 1962. Dit is de 80s en 90s top 2000. Dat is elke dag genieten tot 9 uur 's avonds en daarna ook nog de replay tot 's ochtends 6 uur. En ook tijdens het weekend gaan we gewoon door met deze geweldige lijst. Twee decennia's die door elkaar lopen. Ik keek het afgelopen weekend naar de finales van de US Open Tennis. En ik dacht, wat is tennis veranderd sinds de 80s en de 90s? Vroeger zag je zo heel veel finesse en heel sierlijk was het ook. Vandaag zijn het kanonballen en zo snel, het is niet normaal. Pure power, het is wel indrukwekkend om te zien, maar minder mooie tennis. En dan de kreetjes erbij. Tegenwoordig ook. Dat is tennis in 2026. Ik weet niet wat jij ervan vindt, of je het vroeger toffer vond om naar te kijken. Je mag het altijd sturen in de Nostalgie-app natuurlijk. Ik heb Eurodance uit de 90s na Paul McCartney uit 1984. En hij is ook 84 ondertussen. En nog lang niet uitgeschreven, dit jaar een nieuw album uitgebracht dat meteen op nummer 1 stond in Engeland. Werken na je 80ste, het kan dus perfect voor Paul McCartney. No More Lonely Nights, 1961.

0: Eurodance, zoals we er veel kennen uit de 90s. Dit was 1960. Saturday Night van Wakefield. En ik had het er net over het tennis, dat het zo veranderd is. Keek naar de finale van de US Open, onder meer die van de dames. En Linda stuurt verschrikkelijk die arrogante screaming drama queen. Dan heeft ze het natuurlijk over Sabalenka. En nog even haar raket aan flarden meppen. Ja, dat deed ze ook, omdat ze zwaar gefrustreerd was. Het is duidelijk veranderd. Geef mij maar het tennis van Navratilova en Everett, stuurt Linda nog. Ja, misschien zou dat dan weer heel saai zijn, hè? Als je er nu nog eens naar terugkijkt.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Op 1958 een stevige Eurythmics. Eerste van 8 hits trouwens. En ik heb ook een heel sexy nummer, een beetje late night vibe. Van Dennis Edwards en Syda Garrett. It's a
2: sunwip holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
3: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
2: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
4: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
7: Klaar?
6: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
7: Ja?
6: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
7: Nog mee?
6: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
7: Gaat het nog?
6: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
7: Kortom?
6: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
7: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
6: Peugeot.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston, live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
10: Happy birthday, Imoweb!
11: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
10: Dank je, Imoweb!
12: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
13: Lenen bij Leemans.
14: Oh, Suzy, ik ga voor mij een glasje water.
15: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal?
14: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
15: Oei, dat was precies niet start to fun.
14: Maar Suzy toch...
16: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
17: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
16: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
1: De 80s en 90s top 2000.

Annie Lennox en Dave Stewart. We weten hier dat Eurythmics ook zonder alle synthesizers overeind bleef. Veel gitaren. When Tomorrow Comes, 1958 in de 80s en 90s, top 2000. Ik kom zo meteen bij je terug voor een hele gevoelige van Madonna. Maar eerst nog deze. Maxi Priest, de man die reggae een heerlijk poprandje gaf. I just wanna be close to you. Dit is nummer 1000.

Heerlijk zo, op een maandag voormiddag deze Maxi Priest en Close to You. En nu naar Madonna in 1992, toen ze niet alleen de hitlijsten, maar ook het honkbalveld opging. Dat was voor een film, A League of Their Own, over de vrouwen die tijdens de oorlog hun eigen professionele honkbalcompetitie kregen. Dat is precies een moeilijk woord. En voor die film zong ze ook een prachtige, nostalgische ballad. Het is misschien wel, ja, Madonna op haar breekbaarst. Als een heel mooi nummer gevonden. This used to be my playground. Op 1956.

0: Wordt altijd een beetje stil van deze Madonna. Misschien omdat het ook herkenbaar is. This used to be my playground in the 80s and 90s, top 2000.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Nog een hit uit een film. Michael McDonald op 1954, maar eerst de staalkansel.
2: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
2: Verica Bank.
4: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
5: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
4: Kijk op excellent.be.
6: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar 89 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vandaag iets met pit?
8: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
10: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van ja William, dat is, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
12: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
13: Oh, dat is goed.
12: De temperatuur van het douchewater was perfect.
13: Oh, dat is goed.
12: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
13: Dat was goed.
12: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
14: Oei. Dat is niet goed.
15: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
16: De soundtrack van je werkdag.
17: Dat is nostalgie.

Nog een toppertje stuurt Elsie. Het zijn allemaal toppertjes. En het leuke is dat jij de lijst gemaakt hebt natuurlijk. Van deze eerste 80s en 90s top 2000. Hier bij Nostalgie. Sweet Freedom 1954 was van Michael McDonald. En het kwam uit de film Running Scared. Gwen Stefani was het midden jaren 90 beu dat er voor haar broer andere regels golden dan voor haar. En ze maakte van die frustratie een grote hit. En dat is deze.

Gwen Stefani ziet er in 2026 nog hetzelfde uit als in 1997. Just a Girl hoort je in de 80s en 90s top. Die nog doorgaat tot 9 uur vanavond met Sean en Lenke straks. Kim Meilaert is er vanavond nog tot 9 uur. En zo dadelijk het vervolg met Marcia Boisrodi. Het zou dus wel eens late in the evening kunnen worden. Maar het excuus is natuurlijk de fantastische muziek. Deze nog voor het nieuws van 12 uur. Paul Simon, Late in the Evening, 1952.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Daar is hem. Rick Astley op komst. Dat is 1951 zometeen.
2: Zie het.
3: Grazer!
2: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
6: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
5: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
6: Dat ben ik.
7: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5,500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
8: Excellent!
9: Bij Excellent zijn er nu HP laptops met ruildeals tot €150.
10: Hoort je dat, schat? Zo'n superkrachtige HP laptop met Intel Core Ultra 5 processor.
11: Ik wil eerst nog een koffie.
10: En daarbovenop krijg je nog geld voor je oude laptop.
11: Voor dat oud wrak?
10: Ja, het zijn ruildeals.
11: Kom aan, we zijn weg naar Excellent.
10: Onze vakman.
11: Yes.
12: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
13: Kijk op excellent.be.
14: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
15: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
14: Ja.
15: Wauw.
14: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
15: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
14: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
15: Om de 6 seconden?
14: Nee, 1 keer per maand.
15: Ah.
14: Meer info op luminus.be.
16: Stel, ik wil leren traden.
17: Ja?
16: Hoe begin ik daar dan aan?
17: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
16: En hoe leer ik het in de praktijk?
17: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
16: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
17: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
16: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
17: Kijk op belgiantradingacademy.be.
16: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
18: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
19: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
20: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezouten en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
21: Sportzot.
22: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 11:55. Nieuws met Bart van Langenhoven. En onze supermarktketens hebben de voorbije maanden meer omzet gemaakt.
23: Ja, vooral op zondag kwamen meer mensen boodschappen doen. Zo'n 6% als je dat vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. En daar spelen ook al maar meer supermarktketens op in natuurlijk. Door hun winkels te openen op zondag, zoals Carrefour. Maar ook Aldi en Lidl onderhandelen met de vakbonden om dat te doen. Want mensen gaan liever op zondag naar een groot warenhuis dan tijdens de week. Kleinere buurtwinkels die zagen dan weer net hun omzet dalen op die laatste dag van het weekend met ruim 5%. Acteur Matthias Schoenaert stond deze voormiddag voor de politierechter in Beringen in Limburg. Hij mocht vertellen waarom hij 2 jaar geleden verschillende keren rondreed met zijn motorfiets, zonder rijbewijs. Schoenaert kreeg daar eerder al 6 maanden cel en een rijverbod voor, maar hij ging in beroep. De acteur wou na zijn verklaring in de rechtbank niet praten met de pers. En volgende maand wordt een beslissing verwacht. En de helft van de Vlaamse chauffeurs die kent de nieuwste verkeersregels niet zo goed. En ze geven ook toe dat het niet evident is om alle veranderingen bij te houden, zegt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. En daarom kan je nu op hun site je kennis verbeteren aan de hand van vragen over het verkeer, mobiliteit en veiligheid. En als je meedoet aan die verkeersquiz, dan kan je zelfs een elektrische fiets winnen. Maar dan moet je wel minstens 7 op 10 halen. Ook Vlaams mobiliteitminister Annick de Ridder roept alle chauffeurs in Vlaanderen op om die test te doen. Een ideale manier om ons verkeer nog veiliger te maken.
0: Nostalgie weer.
23: Deze namiddag normaal. Afwisselend wolkenvelden en opklaringen. Vrij zacht tot 24 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Daarna meer wolken en tot 26 graden. Woensdag dan wisselend bewolkt met buien bij een frissere 15 tot 19 graden. En donderdag start zonnig. Daarna meer wolken in de late namiddag. Opnieuw regen vanuit het westen en maximaal rond 18 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
2: We are 80s. We are 90s.
0: We are de 80s en 90s top 2000.
2: Met Marcia.
3: Zeg, heb jij ook het gevoel dat je lunchpauze er precies al iets sneller lijkt te zijn dan anders vandaag? Dat zou wel eens aan de muziek kunnen liggen, denk ik. Op naar 1951, Rick Astley. He wants to dance with

0: Hier hebben we zo naar uitgekeken de voorbije weken. Dag 1 van de leukste lijst van het moment. Texas op 1950 met Halo.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Ah, de lijst die echt wel alle hits, alle helden en herinneringen terugbrengt uit de periode waarin we toch met zoveel zijn opgegroeid. Hè. Of misschien die eerste spannende mijlpalen in je volwassen leven hebt gezet. Een eerste job gevonden misschien, getrouwd, kindjes gekregen. Al die mooie momenten die hangen meestal toch vast aan de muziek die je toen op de radio hebt gehoord. Dus je bent super welkom om erover mee te praten in de Nostalgie app over de songs die bij jou misschien een leuke of grappige of misschien wel emotionele herinnering losmaken. Want dit is hem, de lijst van ons leven. We gaan er voluit van genieten. Er staan gelukkig ook een pak dippe Simple Minds Classics in. Met nu op 1949. Sanctify Yourself.

0: Top 2000. Nostalgie. 1948.
1: You make me feel so good inside.

0: een vezelende en flirtende Michael Jackson is? Ik geloof dat hij zijn thrillerbommetje nog moest droppen zelfs hier. Maar de aanloper naartoe zat anders ook al lekker in elkaar. Pretty Young Thing, PYT, op 1948.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: En dat is dan weer net onder deze Spice Girl. Oh, het prachtige mama. Komt eraan op 1947.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
5: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Dit is Tony. Tony is

0: niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
4: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
3: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel. Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, graag iets Japandi.
7: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
6: Kleurrijk.
7: Ja, met veel beige.
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
8: Oh, yellow!
9: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Ierse. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
10: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontacten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
11: Meneer de Eerste Minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
12: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de We Love Cinema Days en deze keer ga ik.
13: De We Love Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
14: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
15: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
14: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
15: En meneer Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
16: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
17: De 80s en 90s tot 2000. Nostalgie. 1947.

Als ik dit hoor, moet ik meteen terugdenken aan die goede oude lagere schoolpennenzakken in de 90s. Die hadden ook bijna allemaal een grote brouwe inktvlek. Van je Pelikan of je Parker of je Lamy-vulpen die weer eens uitgelopen was in dat ding. Ook Ellen Dieltjes heeft haar lagere schooltijd beleefd in de jaren 90, zie ik in de app. De eerste minifuifjes, dansen en zingen op Get Ready. En dus op die heerlijke Ace of Base van daarnet. Beautiful Life op 1946 in de 80s en 90s top 2000. En hij wordt eigenlijk alleen maar mooier met de minuut. Die maandag, plekje hoger, een lekker gladde tune van Cool and the Gang. Kijk eens aan. Veel beweging op dat podium. Je ziet rondzwierende trompetten overal. Shakende heupen. En een stuk of 8-9 kamerbrede smiles. Niks dan goede vibes hier. Straight ahead. Let's

0: De schuurpapieren stem van Joe Cocker. Unchain My Heart. Stel het jezelf eens voor als je wilt. Jij en je vrienden op het leukste 80s en 90s feestje van het jaar. Iedereen daar zien staan in de outfits van toen, inclusief jezelf. Van New Wave tot Buffalo Chic. Het kan en mag allemaal. Ik vertel jij zo hoe je er gratis naartoe gaat.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Eerst nog een feestje met Gloria Estefan. Dat is 1942 zometeen.
2: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Zie het.
6: Grootser!
5: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
8: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
9: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
10: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
9: Sorry meneer.
11: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
12: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
13: Dit was jouw nummer 166 in de 90s top 590. Herbeleef nu het beste uit de jaren 90
14: via onze digitale zender Nostalgie 90s en Millies.
15: In de app of op nostalgie.be.
1: De 80s en 90s top 2000.
14: Met Marcia.
1: Nostalgie. 1943.

One, two, three van Gloria Estefan. En de Miami Sound Machine. In dag 1 van de 80s en 90s top 2000. We gaan er ook een feestje omheen bouwen binnenkort. Op 30 oktober in de Carré in Willebroek. En ik voel nu al dat we daar weer de zotste 80s en 90s outfits gaan zien. Daar wordt ook echt elke keer werk van gemaakt in onze nostalgieclub. I love it. Tune gerust in bij Veronique en Sander morgen vroeg, want die geven elke dag tickets weg. Hier zijn we bij Hanson, 1941.

Notorious van Duran Duran. De 80s en 90s top 2000. Johan komt er ook al bij in onze club, zie ik in de app. Net op tijd genezen om mee te brullen met deze geweldige lijst. Al wel, Johan, we hebben nog wel wat werk te doen, dus kom er gerust bij. Nu gaan we naar een song waar ik zelf eigenlijk altijd met kippenvel naar blijf luisteren. Elke keer opnieuw. En ik denk, omdat het misschien ook zo herkenbaar aanvoelt, op een zekere manier. Het gaat over op tafel moeten gooien wat je liever niet zegt. En proberen om daar de juiste woorden voor te vinden ook. En hopen dat er na de pijn misschien ook weer ruimte komt om vooruit te kijken. Puur kippenvel op 1939. De waarheid van Marco.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Op naar Talking Heads, 1938 straks.
2: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
3: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
5: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
1: Nostalgie. En met die steengoeie Marco van daarnet is het alweer 1 uur geworden. Tijd voor het nieuws met Simon. En onze leerlingen uit het buitengewoon onderwijs zitten te lang op de bus.
7: Ja, het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs dat minstens 1,5 uur onderweg is van of naar school is opnieuw gestegen. Volgens cijfers van de lijn zit nu bijna 5,6% van hen meer dan 90 minuten op de bus. Goed voor zo'n 2300 kinderen. Vorig schooljaar lag dat cijfer nog op 4,5%. De overgrote meerderheid reist minder dan 1 uur. Maar de lijn benadrukt dat het aantal buspassagiers blijft stijgen, terwijl het budget gelijk blijft. En daardoor blijven ingrijpende aanpassingen aan de routes moeilijk. De FOD-economie ontvangt alsmaar meer vragen en klachten over het wettelijk recht op garantie. Vorig jaar steeg het aantal dossiers al met de helft tot bijna 1000. En dit jaar staat de teller nu al op 1141 meldingen. De meeste discussies gaan over weigerende verkopers die defecten wijten aan vermeed fout gebruik of beschadiging. Ook vragen over garantie bij levende dieren of faillissementen komen vaak terug. Omdat consumenten hun rechten niet altijd kennen, lanceert de overheidsdienst een nieuwe informatiecampagne. En in de Chinese hoofdstad Peking wordt het bezit en bewaren van drones binnenkort volledig verboden, ook voor toeristen. Vliegen was er eigenlijk al onmogelijk, maar vanaf 15 november is zelfs het bijhouden van een drone strafbaar. De autoriteiten organiseren de komende weken een terugkoopprogramma voor eigenaars. Wie daarna nog een drone bezit, riskeert een boete. De verstrenging komt er na een dodelijke crash met een klein vliegtuigje tegen een wolkenkrabber enkele maanden geleden.
0: Het weer met Erwin Franks.
8: Afgezien van een enkele bui blijft het vanmiddag en vanavond droog en redelijk warm tot 23 graden. Voorts is er een afwisseling van zon en wolken. En morgen begint ook met veel zon. Het wordt nog warmer tot 26 graden. Na de middag komen vanaf de kust wel meer wolken tevoorschijn. Later op de avond kan uit die bewolking ook wat regen vallen. Woensdag, dat wordt dan weer een wisselvallige dag met zon, met wolken, maar vooral na de middag enkele buien en het wordt ook frisser tot een graad of 20.
0: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
9: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000.
9: Met Marcia.
0: €1.938.

0: De 80s en 90s top 2000.
1: Nostalgie. 1937.

0: Don't Break My Heart, Baya con Dios, op 1937 al, in deze geweldige trip.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Oh, puur genieten, 2 weken lang, waar je ook bent ook. Hè. Of dat nu net zoals Anne Grégoire in de Nostalgie-app in de auto is, op de terugrit na een zalige vakantie in Toscane. Of net als Sophia boven de kookpotten thuis, of net als ik misschien gewoon trouw op de job. Wij gaan ons zo hard amuseren samen met de muziek die de mooiste mijlpalen uit je leven gaat losmaken. We zijn bij 1936 nu. Eros Ramazzotti. Dat is ook een stem die heel veel liefde losmaakt in ons clubje. We gaan eens kijken wat er gebeurt bij deze Più Bella Cosa. Misschien wel voor jou.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: De eerste van 10 Bowie-toppers. Het mag al meteen absolute beginners zijn ook. Dat belooft wat er nog voor hem aankomt. Dit wordt 1935 zometeen.
2: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
3: Chipolatas, klinkt goed, hè?
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch. Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
1: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie. Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
2: Dank u, ImoWeb!
3: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van, ja William, dat is het, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
4: Kijk schat, het nieuwe winteraanbod van Reizen Lauwers is er. Zie ons al? Proeven van een warme glühwein in Tirol, wandelen door de straatjes van Istanbul of genieten van een sleetocht met huskies in Noorwegen. Bus, cruise of vliegvakantie, reizen met liefde voor jouw wereld. Reis door ons aanbod op lauwers.be.
5: Reizen Lauwers.
4: Boek voor 30 september en krijg tot €100 vroegboekkorting.
5: Reizen Lauwers.
6: De 80's,
7: tip-top in orde.
6: En 90's, tot 2000.
8: Nostalgie. 1935.

Kijk eens aan, de eerste David Bowie is ook al een feit bij deze. In de 80s en 90s top 2000. Absolute Beginners op 1934. Ondertussen komt er zo'n mooi berichtje binnen van Cindy Dirix in de Nostalgie-app. Ze zegt dat ze mama geworden is in de 90s, het jaar dat de Leeuwenkoning uitkwam in de bioscoop. En nu, 34 jaar later, heeft ze samen met haar zoon kunnen dansen op zijn trouwfeest op Can You Feel the Love Tonight uit diezelfde film. Een song die voor altijd in haar hartje gaat zitten, zegt ze. Of hoe sommige hits echt de mooiste herinneringen en gevoelens kunnen bovenbrengen in deze 80s en 90s top 2000. Ik heb al eens eventjes gekeken als je net als Cindy zit te wachten op Can You Feel the Love Tonight van Elton John. Gaat sowieso ook voorbij komen in de lijst, maar wel nog een stuk hoger. Het zal eerder iets voor volgende week zijn. Over nu gaan we gewoon door met een andere topper uit The Lion King op 1933. Dat is altijd een beetje terugdenken aan Timon en Pumbaa.

0: 80s op 1932, Sign of the Times. Is meer je stembanden meteen ook al maar in voor Walter Grootaars in zijn stoerste 90s hemd. De lokken nog ietsje bruiner op dat moment. Was een guitige smile, die is niks veranderd.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
2: Wij samen.
3: Dit kon wel eens het begin zijn van ons tweeën. Wij samen.
0: Nu of nooit. Komt eraan op 1931.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu 20% korting op je keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
6: Oei. Met een enkel.
7: Schat, ça va?
6: Nee.
7: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
8: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
10: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
11: Nog even, alles goed.
10: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
12: Come on.
10: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
14: Manutan, Manutan.
13: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
14: Manutan, Manutan.
13: Bestel op manutan.be.
15: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
16: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
17: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
18: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
19: Oh, dat is goed.
18: De temperatuur van het douchewater was perfect.
19: Oh, dat is goed.
18: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
19: Dat was goed.
18: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
20: Oei. Dat is niet goed.
21: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
22: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
1: En 90s top 2000
8: met Marcia.
1: 1931.

Anjeta Veldkoek. Los van de ABBA-klanier. Heeft solo ook een paar fijne hitjes gescoord in de 80s. Wrap Your Arms Around Me. Haalt 1930. En dan klinken we zo meteen door naar een van de meest kleurrijke en flamboyante figuren toch wel in onze 80s en 90s reis. Een man die nu, 35 jaar ongeveer na zijn dood, nog altijd langs alle kanten gevierd wordt. Dat is ongelooflijk. Een dikke week terug nog, in Montreux bijvoorbeeld, waar hij zo graag gewoond en gewerkt heeft. En waar hij ook altijd rust en privacy vond. Daar heeft hij vooral in de laatste jaren van zijn leven ook heel veel deugd van gehad, van die rust daar in Montreux. Hij komt eraan, naar de Girls van Destiny's Child. Oh! Ja, veel centjes achtergelaten hoor in de Free Record Shop voor deze ladies. Bugaboo, 1900.

0: 80s. I'm the king of the world. En 90s. Tot 2000.
1: 1928.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Leo Hoes van Weeks & Company komen er ook al aan zien. Dat is 1927 straks. It's a
2: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
4: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
5: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
6: Klaar?
5: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
6: Ja?
5: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
6: Nog mee?
5: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
6: Gaat het nog?
5: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
6: Kortom?
5: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
6: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
7: Peugeot. Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
10: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
11: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
12: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
13: Ja, de Mintjes heeft het over.
14: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
13: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
15: Stel, ik wil leren traden.
16: Ja?
15: Hoe begin ik daar dan aan?
16: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
15: En hoe leer ik het in de praktijk?
16: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
15: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
16: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
15: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
16: Kijk op belgiantradingacademy.be.
15: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
17: Ben je op zoek naar je eerste job?
18: Zo klaar voor.
17: Of is het tijd voor een carrière switch?
18: Ja, zo klaar voor.
17: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
18: Zo klaar voor.
17: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
19: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
1: Nostalgie. En zo is het al 2 voor 2. Nieuws krijg je van Simon van Elslander. En meer leerlingen van het buitengewoon onderwijs zijn te lang onderweg met de schoolbus.
20: Ja, het aantal kinderen dat extreem lang onderweg is van en naar school is opnieuw gestegen. Volgens nieuwe cijfers van de lijn is nu 5,6% van hen minstens 90 minuten onderweg voor een enkele rit. En vorig schooljaar was dat nog 4,5%. Omdat het aantal leerlingen stijgt, terwijl het de middelen gelijk blijven, staat de capaciteit onder druk. Jens van Herpen van de lijn legt uit wat moet veranderen. De
21: afgelopen jaren zijn er al experimenten gebeurd met collectief leerlingen met centrale opstapplaatsen, maar ook die experimenten zijn niet de zaligmakende oplossing voor iedereen. Dus de komende jaren moet een hervorming samen met departement onderwijs en mobiliteit gaan kijken naar hoe we het leerlingenvervoer anders organiseren in samenwerking met scholen. En hopelijk kunnen we dan ook gaan kijken naar een veel kortere ritduur.
20: De Vlaamse regering plande al eerder een grondige hervorming van het leerlingenvervoer. In de Hoge Venen is de grote bosbrand die exact 1 maand geleden uitbrak nog altijd niet volledig geblust. De situatie is wel onder controle, maar volgens de Luikse gouverneur blijven kleine opflakkeringen mogelijk door de specifieke veengrond. De brandweer en het agentschap Natuur en Bos blijven de zone nauwlettend bewaken en de provinciale noodfase blijft van kracht. Het getroffen gebied blijft strikt verboden terrein voor wandelaars. En in Schotland zoekt de politie naar een 45-jarige Belg die spoorloos verdween tijdens een bergwandeling op het eiland Skye. De man vertrok gisterenochtend van een jeugdhostel om een berg te gaan beklimmen, maar keerde 's avonds niet terug. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Volgens de Schotse politie gaat het om een ervaren stapper en was de geplande route relatief eenvoudig. Er is een opsporingsbericht verspreid.
0: Nostalgie weer.
20: Deze namiddag wisselen bewolkt met kans op een buitje richting de avond steeds meer opklaringen en droog tot 21 graden. Morgen eerst veel zon, daarna wat meer bewolking en warm tot 26 graden. Woensdag afwisselend bewolkt, temperaturen van 17 tot 20 graden. En donderdag wisselend tot zwaar bewolkt, maxima rond 19 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: 2 weken lang, de grootste hits uit 2 decennia.
22: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
2: De 80s en 90s, top 2000.
22: Met Marcia.
2: ...1927.

0: Deze party. En het zal het laatste nog niet zijn, denk ik, deze twee weken.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: DJ Bobo, 1926 sonnet. Al die 80s en 90s hits doen Veronique in de nostalgie-app terugdenken aan de geur, zegt ze van de gazettenwinkel bij haar in Torp vroeger. Zo de mix van vers bedrukt krantenpapier, de zoete geur van het schepsnoep in de winkel en dan hoe dichter je bij de kassa kwam, hoe meer de geur van roltabak op je afkwam. Wekelijkse uitstap toe met de mama voor de tv-gids, de dag allemaal, dat soort dingen. Ter plekke de lotto invullen. En als het dan echt feest was, kreeg je nog een zusje en wiske mee naar huis ook. Zalige tijden met al even zalige muziek. En het is die muziek, die tijden, die we nu volop aan het herbeleven zijn hier bij Nostalgie. We klimmen door naar 1925. Daar komen de gasten van AHA tegen. Trouwens ook mee in de running om nummer 1 te worden volgende week. Dus swipe als je wilt, gerust is door die bovenste 10 van de 80s en 90s top 2000. Like de platen die je leuk vindt. Nostalgie.be en het kan ook in de app.

0: Belgische trots hier. Facing Love van Lijes Michiels en Soul Sister. Hebben toch maar de Amerikaanse charts gehaald in de 80s. Maar dat, is wat, dat was met The Way to Your Heart, als ik me niet vergis. Dat is nog een stuk hoger te doen in de lijst.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Maar zometeen wordt het Duitse 80s nostalgie. Met Freiheit komt eraan op 1923.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
3: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
2: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
4: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vandaag iets met pit?
9: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Samen zorgen voor een goede start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
12: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
13: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
14: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
13: Nee.
14: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
13: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
14: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
13: Ja, dat is

0: nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Imoscoop, man!
2: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
4: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
3: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
4: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
5: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
6: Hallo, kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè?
7: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
8: Dit was jouw nummer 34 in de 90's Top 590. Herbeleef nu het beste uit de jaren 90
9: via onze digitale zender Nostalgie 90s en Lilies.
10: In de app of op nostalgie.be.
9: De 80s en 90s
11: Top 2000.
12: Nummer 1923.

speciaal voor Linda Kuivers. Die een beetje heeft moeten zoeken naar haar motivatie vandaag. Maar alle geluk heeft ze de 80s en de 90s top 2000 wel gevonden. Let's Work van Mick Jagger met de grootste hits erbij. Let's Work, dat is zeker. En dat uit de zotste jaren van ons leven. Een plekje hoger, zo'n geweldig duet. Van twee iconen die je eigenlijk niet zo heel snel bij elkaar zou zetten. Aan de ene kant Bryan Adams, de schorre rocker. En aan de andere kant Barbra Streisand, de loopzuivere Broadway-diva. Niet je meest voor de hand liggende combinatie, die twee. Maar oh, wat een hit hebben ze ermee gepakt, zeg. Eind jaren 90 zitten we hier. 1921, I finally found someone.

0: Bom van Doe Maar, onderweg naar een song waar twee dingen bij konden gebeuren als het voorbij kwam op tv. Oftewel, stormloop naar je tv-toestel. Oftewel werd je rap naar je kamer gestuurd omdat je nog net iets te jong was. Welk synthesizer-tuntje zou daarachter kunnen zitten?
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000. You're so
0: fine, lose my mind. Het is voor na In Excess zometeen. Disappear komt eraan op 1919.
2: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
2: Verica Bank.
4: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
5: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
4: Kijk op excellent.be.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
7: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
8: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
9: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
8: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
10: Code Yellow!
11: Goeiedag mevrouw, meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
12: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
11: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
13: Dat ben ik!
14: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
15: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld en win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
16: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
17: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
18: Van Bokstal, licht je stil onder.
17: Sorry meneer.
19: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
20: De soundtrack van je werkdag.
21: Dat is nostalgie.

Thierry heeft ook meegeloerd door het sleutelgat vroeger, hoor. Laat die weten in de nostalgie. Ja, als Barbarella voorbij kwam op tv in de 80's, dan wist je meteen dat je avond weer een stuk spannender ging worden, hè, met de pin-up club. Is blijkbaar zelf stof tot discussie geweest in de Nederlandse politiek, in de Tweede Kamer daar. Want was dit allemaal niet te bloot en te erotisch om zomaar op tv te gooien? Of een hele ophef die het programma alleen maar populairder heeft gemaakt uiteindelijk. Zo gaat dat meestal. Hè. Barbarella op 1918 in de 80's en 90's top 2000. En deze topper is nooit tot in de Tweede Kamer geraakt. Wegens een te grote chouchou om ook maar iets verkeerd te kunnen doen. Lionel Richie, een plekje hoger met Climbing. Climbing.

Wat een feest is het al tot nu toe. Dankzij jouw stem, Charlotte Nielsen, net met de hit waarmee ze het Songfestival won. Eind jaren 90 voor Zweden. Take Me To Your Heaven, 1916. En geloof het of niet, maar het is al bijna 3 uur. Ons Lincoln is al onderweg om jou verder mee te trekken in deze 80s en 90s top 2000. Zij heeft onder andere voor jou de song die Bryan Adams zelf het hoogtepunt uit zijn carrière noemt. En het is niet Summer of 69. Wat wel wordt duidelijk zometeen.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Ja, en daar zit je dan. Aan je bureau, in de auto of op de fiets. Maar we gaan wel allemaal aan exact hetzelfde denken. Een leeuwenwelpje dat hoog in de lucht gehouden wordt in The Lion King. Dankzij deze Elton John en The Circle of Life op 1914.
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
3: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
4: Citroën.
5: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Ga voor onze smeuïge promo, nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
8: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
7: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
9: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
10: Oh.
9: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
10: Check.
9: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
11: B-bad.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
12: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
1: Nostalgie. 3 voor 3, dit is het nieuws met Simon van Elslander. En een onrustwekkende verdwijning van een Belg in Schotland.
13: Ja, daar is een zoekactie aan de gang naar de 45-jarige Hector. Een man die in België woont en gisteren spoorloos verdween. Hij vertrok gisterochtend vanuit een jeugdherberg voor een bergwandeling op het eiland Skye, maar keerde 's avonds niet terug. De Schotse politie noemt de verdwijning erg verontrustend. De man is een ervaren wandelaar en zijn geplande route is relatief eenvoudig volgens de politie. De ordendiensten vragen wandelaars die gisteren in het gebied onderweg waren en de man in zijn opvallende rode jas hebben gezien om zich te melden. In Zuijenkerke hebben een 30-tal boeren met 16 tractoren en auto's vanmiddag de toegang geblokkeerd tot een werf van het omstreden hoogspanningsproject Ventilus. Vandaag start de netbeheerder Elia met de eerste voorbereidende werken door rijplaten te leggen. De landbouwers hekelen dat Elia al begint, terwijl er nog juridische procedures lopen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het ging om een korte, vreedzame actie die het gewone verkeer niet hinderde. De politie was snel ter plaatse en na zo'n half uur protest werd de doorgang weer vrijgemaakt. In de Hogevenen is de grote bosbrand die exact 1 maand geleden uitbrak nog altijd niet volledig geblust. De situatie is wel onder controle, maar volgens de Luikse gouverneur blijven kleine opflakkeringen mogelijk door de specifieke veengrond. De brandweer en het agentschap Natuur en Bos blijven de zone nauwlettend bewaken en de provinciale noodfase blijft van kracht. Het getroffen gebied blijft strikt verboden terrein voor wandelaars.
12: Nostalgie weer.
13: Deze namiddag wisselen bewolkt met kans op een buitje, richting de avond steeds meer opklaringen en droog tot 21 graden. Morgen eerst veel zon, daarna wat meer bewolking en warm tot 26 graden. Woensdag afwisselend bewolkt, temperaturen van 17 tot 20 graden. Donderdag wisselend tot zwaar bewolkt, maximaal rond 19 graden dan. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
12: 2 weken lang, de grootste hits uit 2 decennia.
14: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
12: De 80s en 90s, top 2000.
14: Met Lenke.
1: Als Sean Brian Adams vraagt wat voor hem het hoogtepunt uit zijn carrière is, dan zegt hij de samenwerking met Tina Turner. En die komt eraan op 1913. Eerst nog Elton John. Welkom.

80s en 90s tot 2000. Nummer 1912.

0: 80s en 90s top 2000.
1: Goedemiddag, nog één dagje zonder Sean, want die is onderweg terug van Nice, waar Maite heeft meegedaan aan de halve Ironman. Dat is echt een zotte prestatie. Keigoed dat hij dat heeft gedaan. Maar ik neem je vandaag nog tot 6 uur alleen mee door de hits, de helden en de herinneringen uit de 2 mooiste decennia, de 80s en de 90s. En ik begin al met een heel speciale song zometeen. Een ode van Cliff Richard aan dit hier.
2: The Sony Walkman is a tiny stereo cassette player with truly incredible sound.
1: Ja, een geniale uitvinding was dat, waar ik zelf ook heel vaak mee heb rondgelopen. Zo vastgeklemd aan mijn broekzak en ook terug helemaal hip, hè, dankzij Stranger Things vandaag. Die song die komt er zo meteen aan, Wired for Sound. Maar eerst nog een boost van de zomerhit uit 1997.
0: De 80s en 90s top 2000.

De 80s en 90s top 2000. Nummer 1911.

0: Dat was het eerbetoon van Cliff Richard aan The Walkman. Wired for Sound op 1911.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: That's the way love goes komt aan op 1908. De song waarmee Janet Jackson op 1 belandde op haar verjaardag in 1993. En ook een song die eigenlijk de carrière van Jennifer Lopez gelanceerd heeft.
2: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
3: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
4: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
6: Chipolatas, klinkt goed hè.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is...

0: is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulk Bar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezoute en oververpakte snacks en kies voor een Bulk Bar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
1: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
2: Ja, de Mintjes heeft het over.
3: Mijn vriendin is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groentechips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
2: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
4: Kijk schat, het nieuwe winteraanbod van Reizen Lauwers is er. Zie ons al? Proeven van een warme glühwein in Tirol, wandelen door de straatjes van Istanbul of genieten van een sleetocht met huskies in Noorwegen. Bus, cruise of vliegvakantie? Reizen met liefde voor jouw wereld. Reis door ons aanbod op lauwers.be.
5: Reizen Lauwers.
4: Boek voor 30 september en krijg tot 100 euro vroegboekkorting.
5: Reizen Lauwers.
6: De 80's,
7: top in orde.
6: En 90's,
8: oh,
6: tot 2000.
8: Nostalgie.
6: 1910.

komt altijd terug, ook Touch of Joy. Want in mei hebben ze nog een comeback gemaakt, hè, Sandy en Sergio. En Joy is de eerste notering van Touch of Joy. Van 3 op 1909. 1 plaatsje hoger is er een met 2 straffe madammen. Janet Jackson, die zingt het. Maar J-Lo, die doet ook mee. Want die is haar carrière begonnen als achtergrondzangeres bij Janet Jackson. Op dit nummer, That's the Way Love Goes.

0: Ja, sommige decennia die haal je er meteen uit. Hè. Dit is de sound van de 80's. Het was een Brits-Nederlands project, deze Doris D en de Pins met Shine Up op 1907.
1: Straks in de 80's en 90's, top 2000.
0: De ladies van En Vogue, die toeren nog altijd, maar wel met z'n drieën tegenwoordig. Dawn Robinson, die de lied zingt op deze Don't Let Go, die is daaruit gestapt. En ik heb daar straks nog een zot verhaal over, want na En Vogue heeft hij 3 jaar op een superkleine oppervlakte gewoond. Ja, het zal niet meer zijn dan 3 vierkante meter. En het is geen lift.
2: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
3: Nog even, alles goed.
2: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
2: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
5: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 5% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
2: De 80s en 90s, top 2000.
3: Met Lenke.
2: Nostalgie. Nummer 1906.

Rod Stewart die zingt altijd met passie, maar in 1980 nog net iets meer. In Passion op 1905. Heel fijn om die nog eens te horen dankzij jullie stemmen. In de 80s en 90s top 2000. Eén plaatsje hoger, zo'n band waarvan je waarschijnlijk denkt, bestaan die eigenlijk nog? Een volk? Ah wel ja, want die toeren nog, zelfs samen met TLC en Salt & Pepper. Oorspronkelijk waren die met vier, maar er is er eentje afgevallen doorheen de jaren. Don Robinson, die doet al jaren niet meer mee. En ik heb die eens opgezocht. Die heeft hele gekke dingen gedaan de voorbije jaren, want die heeft 3 jaar in haar auto gewoond. Dan is er misschien wel een kleine hoek af. Dit is de eerste notering voor een volk. Don't Let Go op 1904.

0: De eerste passage van 6 voor de mannen van Level 42. Deze Heaven in My Hands op 1903.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Het is te vroeg voor Happy Hour, heeft nog nooit iemand gezegd. En zeker als het met de House Martins is op nummer 1902 zometeen. En Daft Punk krijg je er ook nog bij.
2: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
2: Verica Bank.
4: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
5: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
4: Kijk op excellent.be.
6: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
7: It's a Sunweb holiday.
6: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
8: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
9: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
10: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
9: Ja.
10: Wauw.
9: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
10: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
9: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
10: Om de 6 seconden?
9: Nee, 1 keer per maand.
10: Ah.
9: Meer info op luminus.be.
11: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van ja William, dat is, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
12: Leden bij Leemans.
13: Oh, Suzie, ik ga voor mij een glasje water.
14: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal?
13: Ja jong, ben ik begonnen met die start to run.
14: Oei? Dat was precies niet start to fun.
13: Maar Suzie toch.
15: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
16: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
15: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
17: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
18: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
19: Vlaanderen vakantieland.
20: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
21: Nostalgie.
0: Goedemiddag, 2 voor 4. Dit is het nieuws met Simon van Elslander. Een professor van de KU Leuven is vermist na een bergwandeling in Schotland.
22: Ja, de politie is daar op zoek met grote bezorgdheid naar Hector Padmore, een 45-jarige professor bijbelwetenschappen aan de KU Leuven, die sinds gisteren spoorloos is. Hij vertrok gisterenochtend vanuit een jeugdherberg voor een bergwandeling op het eiland Skye, maar keerde 's avonds niet meer terug. Volgens de Schotse politie geldt Padmore als een ervaren wandelaar en was de geplande route relatief eenvoudig. Wandelaars die de man gisteren mogelijk kruisten, worden met aandrang gevraagd zich te melden. Vanaf 1 oktober gaan de sociale tarieven voor elektriciteit en aardgas omhoog. Dat meldt de federale energieregulator. De stijging is het gevolg van de hoge prijzen op de groothandelsmarkten. In vergelijking met het voorbije kwartaal stijgt het sociale tarief voor elektriciteit met gemiddeld 7%. Voor aardgas komt er zelfs meer dan 11% bij. Het kunsttarief is bedoeld om de energiefactuur betaalbaar te houden voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een leefloon of ouderen met een inkomensgarantie. En op het Italiaanse eiland Sicilië zorgt een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna voor zware hinder op de luchthaven van Catania. Een aswolk van zo'n 4 kilometer zorgt voor code rood daar. Binnenkomende vluchten zijn al minstens tot vanavond opgeschort en er zijn al meer dan 50 vluchten geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens op het eiland. Afgelopen zomer lag het vliegverkeer op de populaire vakantiebestemming door gelijkaardige vulkanische activiteit ook al stil.
1: Nostalgie weer.
22: Deze namiddag wisselen bewolkt met kans op een buitje. Richting de avond steeds meer opklaringen en droog tot 21 graden. Morgen eerst veel zon, daarna wat meer bewolking en warm tot 26 graden. Woensdag afwisselend bewolkt, temperaturen van 17 tot 20 graden. Donderdag wisselend tot zwaar bewolkt, maximaal rond 19 graden dan. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
3: Twee weken lang de grootste hits uit twee decennia.
21: We are 80s. We are 90s. We are
3: nostalgie. De 80s en 90s top 2000.
21: Met Lenke.

0: De betere dance uit de 90's zegt, hè? Daft Punk en Around the World. De ideale boost voor mocht het even wat moeilijker gaan deze maandagmiddag. Ja, de laatste uur van je werkdag kan je ook af en toe nog wat afdwalen in je hoofd naar ongetwijfeld heel toffe momenten die je beleefd hebt in de 80's of 90's. Zometeen zit je misschien even popcorn te eten in de cinema dankzij dit mannetje.
1: Shrek?
2: What? It's a compliment. Better out than in, I always say.
0: Ja, de nummer 1899 werd een wereldhit dankzij dit mannetje, de film Shrek. En dan heb ik het over All Star en Smash Mouth. Die krijg je zo meteen. Eerst nog de allereerste Gino Vanelli in de 80s en 90s top 2000. Hurts to be in love op 1900.
3: De 80s en 90s top 2000.

0: 80-plussers en hebben dezelfde atypische hobby. Of toch voor een 80-plusser. Ik leg het straks uit. Eerst nog de Pretenders en Back on the Chain Gang.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
2: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Jij? Yeah?
3: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
4: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
7: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
8: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
9: En, wat gaan we vandaag doen?
10: De badkamer
9: renoveren! Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
11: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
9: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
11: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
10: Yay!
11: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
12: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
13: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
12: Sorry meneer.
14: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
15: Zin in een unieke blik achter de schermen? Volg Nostalgie ook op Facebook en Instagram.
16: De soundtrack van je werkdag.
17: Dat is Nostalgie. Take

Er zitten wat parels tussen, hè. Al op de allereerste dag van de 80s en 90s top. Zoals deze Mark Almond. Zat eerst in Soft Cell en daarna ging hij solo waar dit fantastische nummer uitkwam. Tears Run Rings op 1897. Nostalgie. Er is een trend bezig vandaag waar de volgende zangeres in de lijst ook aan meedoet, heb ik ontdekt. Het is een ding vandaag, zo 80-plussers die fitter zijn dan ooit. Ik weet niet of je het misschien gelezen hebt over Paul Jambers. Die gaat dus 4 keer naar de fitness op zijn 81ste. Blijkbaar huppelt hij ook minstens een half uur per dag. Maar hij is nog nooit zo in vorm geweest als vandaag. Maar weet je wie daar niet voor moet onderdoen? Diana Ross, ook behoorlijk fanatiek. Die kruipt elke avond om 9 uur stipt in bed. En het eerste wat hij doet, 's ochtends, is haar workout. Om fit te blijven. En dat lukt daar makkelijk, want die stond bijzonder fris op de Lokerse feesten. Vorige maand stond ze daar nog. Misschien was je daar wel bij. Dit is Chain Reaction, door jou op 1896 gestemd.

0: baby.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
2: Van de ene boysband naar de andere. Take That and Never Forget. Een song uit de periode waarin het helemaal fout liep bij Take That. En er heel wat meisjesharten in stukken werden gescheurd. Dat en ook de man die als eerste de moonwalk deed. En die kunst zelfs persoonlijk leerde aan Michael Jackson.
3: Zie het. Grazer! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
6: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
5: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
6: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
1: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
7: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
8: Dank u, ImoWeb!
9: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
10: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand, nu content.
13: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
1: De 80s en 90s, top 2000.
14: Met Lenke.
1: Nummer 1894.

0: Bon Jovi op 1894 met Bad Medicine. Ja, ik denk dat er zo van die momenten zijn waarop je, ja, zo in je leven waarop je nog weet waar je was toen een bepaald nieuwsbericht werd aangekondigd. Als je bijvoorbeeld een tienermeisje was in de 90's, dan weet je waarschijnlijk ook nog waar je was toen Robbie Williams met het nieuws kwam dat hij uit Take That zou stappen. In 1995 had Robbie Williams daar genoeg van. Dat zorgde voor een massahysterie bij heel veel tienermeisjes. Heel veel van die tienerharden in 100 stukken gescheurd door dat nieuws. Want het was gedaan met Take That. Gary Barlow die kondigde dat ook nog zo aan.
1: Thanks for everybody's support in the last 5 years. You've been absolutely fantastic to us. But unfortunately, the rumors are true. How Deep Is Your Love is going to be our last single together. And The Greatest Hits is going to be our last album. And from today, is no more.
0: Ja, waarschijnlijk zijn er nog mensen die nog altijd hartzeer krijgen als ze dat horen. How Deep Is Your Love was hun laatste single, maar Never Forget, tijdens de promotie van dat nummer, kwam Robbie Williams al met dat nieuws dat hij er genoeg van had. Dit is hem nog eens uit 1995.

Het is hier van het ene historische moment naar het andere. Dat heb je met zo'n 80s en 90s strip in jouw top 2000. Want voor Michael Jackson zich de moonwalk toe-eigende, had iemand anders dat al lang voorgedaan op tv. Jeffrey Daniel van Shalimar, die deed de moonwalk op Top of the Pops in 1982. Op deze, A Night to Remember, The Black Slide heette hij toen nog. En Michael Jackson die zou zo onder de indruk geweest zijn dat hij dacht, dat wil ik ook. En heeft persoonlijk aan Jeffrey Daniel gevraagd om hem dat aan te leren. En zo gezegd, zo gedaan.

0: Belgische Eurodance Paradiso. Het zijn die ook van Bailando. Dat komt er nog een pak hoger aan.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: De mannen van Oasis die komen binnen een paar minuten met nieuws over die nieuwe tour die eraan zit te komen. Dat houden we er allemaal mee in de gaten, want ik wil daar misschien ook wel een ticket voor proberen te bemachtigen. En de eerste van 5 noteringen van Spandau Ballet krijg je ook op nummer 1890.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Recubel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
5: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom?
4: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recubel. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
8: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
9: Wel, meneer, 5317.
8: Ja, maar mijn naam is...
9: Ja, 5317, ik weet het.
8: Oké. Okay.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
11: Stel, ik wil leren traden.
12: Ja?
11: Hoe begin ik daar dan aan?
12: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
11: En hoe leer ik het in de praktijk?
12: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
11: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
12: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
11: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
12: Kijk op belgiantradingacademy.be.
11: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
13: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
14: Oh, dat is goed.
13: De temperatuur van het douchewater was perfect.
14: Oh, dat is goed.
13: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
14: Dat was goed.
13: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
15: Oei. Dat is niet goed.
1: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
16: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
17: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets whitneyhoustontribute.be.
18: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
19: Nostalgie

0: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2:05. Dit is het nieuws met Simon van Helslander. De sociale energietarieven stijgen fors.
2: Ja, vanaf 1 oktober ga je meer betalen als je recht hebt op een sociaal energietarief. Dat meldt de federale energieregulator. Door de hoge groothandelprijzen stijgt het tarief voor elektriciteit met gemiddeld 7%. En voor aardgas betaal je vanaf volgende maand zelfs 11% meer. Het sociaal tarief beschermt kwetsbare doelgroepen tegen te hoge rekeningen. Bijvoorbeeld wanneer je een leefloon ontvangt of recht hebt op een inkomensgarantie voor ouderen. 12 Europese lidstaten willen dat de Europese Unie haar aanwezigheid in het Noordpoolgebied stevig opvoert. Dat hebben onder meer Duitsland, Frankrijk, Nederland en de Scandinavische landen bepleit tijdens een top in Finland. De regio is uitgegroeid tot een geopolitieke hotspot door de toenemende assertiviteit van Rusland, de Chinese interesse en eerdere Amerikaanse claims op Groenland. Volgens de EU-leiders moet Europa samen met de NAVO forser investeren in veiligheid, infrastructuur en satellietbewaking om de stabiliteit in het Hoge Noorden te garanderen. Het parket van Waals-Brabant onderzoekt een video waarin te zien is hoe een politieagent een geboeide vrouw in het gezicht slaat en hardhandig in een combi duwt. Het incident gebeurde afgelopen weekend in Nijvel na een uit de hand gelopen discussie over een aanrijdingsformulier. Op sociale media liever, lokken de beelden felle verontwaardiging uit. Het parket wil uitklaren waarom er geweld werd gebruikt tegen iemand die geen bedreiging leek te vormen. Er komt een intern politieonderzoek.
0: Nostalgie weer.
2: Droog en steeds meer opklaringen richting de avond toe. Het koelt af tot 17 graden. Morgen eerst veel zon, daarna wat meer bewolking en warm tot 27 graden. Woensdag afwisselend bewolkt, temperaturen van 17 tot 20 graden. En donderdag wisselend tot zwaar bewolkt, maximaal rond 19 graden dan. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
3: We are 80s. We are 90s. We are
0: nostalgie. De 80s en 90s top 2000.
3: Met Lenke.

0: Dat heb je wel, hè, met van die 90s Eurodance hits. Vaak ook One Hit Wonders, zoals deze Sedina op 1889. One Hit Wonder, dat kan je nu wel absoluut niet zeggen van de mannen van Oasis.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Noel en Liam Gallagher van Oasis die hebben net hun tourdata voor volgend jaar aangekondigd. In Europa zijn er heel wat kansen om ze te zien. Ze komen in mei 5 keer naar Glasgow, in juni 11 keer in Manchester. In juli komen ze naar München, Barcelona en Rome en ook naar Parijs op 23 en 24 juli. En het dichtst bij ons, dat wordt de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Daar staan ze op 16 en 17 juli. Ik heb eens gekeken, je kan je nu al registreren voor die tickets? Ik heb het ook al eens geprobeerd, maar die site ligt gewoon al helemaal plat. Dus fingers crossed als je daar nog bij wil zijn, want dat is nu toch wel eens echt pure nostalgie. Oasis staat trouwens 2 keer in de lijst, maar daar is het nog veel te vroeg voor, hè, want we zitten nog maar aan de nummer 1888. Cool and the Gang, meestal is dat partysfeer, maar niet in 84, want dan kwamen ze ineens met een ballad, Cherish. Oh.

0: Een goede pep talk uit 1997 van Chumbawamba. I get knocked down, but I get up again. Ook heel populair bij sporters, deze tap-dumping. En ik denk dat we ook ineens de prijs hebben kunnen uitdelen voor vreemdste titel en bandnaam.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
2: I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me.
0: Sting die kreeg de opdracht om voor de film Lethal Weapon 3 een song te schrijven over de vriendschap tussen twee mannen zonder dat melig te maken. Het moest stoer blijven. Stoere meligheid, dat is deze It's Probably Me geworden. En die komt eraan op 1883.
3: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes.
4: Dan heb je nog de uitzondering op die uitzondering.
3: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
5: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
8: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
9: Ben je op zoek naar je eerste job?
10: Zo klaar voor.
9: Of is het tijd voor een carrière switch?
11: Ja, zo klaar voor.
9: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
11: Zo klaar voor.
9: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
12: Ja, de Mintjes heeft het over.
13: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik je anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja. Paprika.
12: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
14: Kijk schat, het nieuwe winteraanbod van Reizen Lauwers is er. Zie ons al? Proeven van een warme glühwein in Tirol, wandelen door de straatjes van Istanbul of genieten van een sleetocht met huskies in Noorwegen. Bus, cruise of vliegvakantie, reizen met liefde voor jouw wereld. Reis door ons aanbod op lauwers.be.
15: Reizen Lauwers.
14: Boek voor 30 september en krijg tot 100 euro vroegboekkorting.

90's tot 2000. We are music. Nostalgie. Nummer 1885.

Gina G en Ooh Ah, Just a Little Bit, in de lijst gestemd door jou op 1885. Ja, en mocht je het vergeten zijn, ze gingen daarmee naar het Songfestival in 1996 voor de UK in Oslo. 8e plek gehaald daar. En de winnaar van dat jaar in 96 heeft deze lijst niet gehaald. En dat vind ik nu persoonlijk niet echt super erg. Want dat was dit hier.

Ja, The Voice, Amer Quinn, die was je duidelijk vergeten om in de lijst te stemmen. Maar thank God for that. We zitten aan 1884 ondertussen. Dat is voor Sister Sledge. En he's just a runaway.

Sister Sledge, She's Just a Runaway. Sting die schreef begin jaren 90 een song voor een actiefilm. Lethal Weapon 3 was dat. Die ging in première op 15 mei 1992 met Mel Gibson en Danny Glover onder andere. En Sting die had een hele speciale opdracht gekregen, want de vraag was om een song te schrijven over een vriendschap tussen twee mannen. Maar het mocht niet melig worden, want mannen die moeten in een film als Lethal Weapon 3 uiteraard stoer blijven. Stoere meligheid, dat is deze It's Probably Me geworden op 1883.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Heb ik ooit gezegd dat ik je lief heb? Heb ik ooit gezegd jij bent de vrouw?
2: Clouseau Goes Van Morrison komt eraan. Heb ik ooit gezegd op 1881? Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
5: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, schat.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
9: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
0: De 80s en 90s top 2000.
10: Met Lenke.

0: 80s en 90s top 2000.
1: Twee weken lang nemen we je mee naar de twee allermooiste decennia, de 80s en de 90s. Boordevol herinneringen. Bij mij gaat dat van de geur van chocomel in de kleuterklas tot met een allereerste breezer op de dansvloer. Feel free om te delen wat het bij jou allemaal losmaakt. Alles kan en alles mag en wij hebben geen gêne. Trouwens, je kan ook nog altijd stemmen. Vanmorgen hebben Veronique en Sander de stemming van de top 10 opengezet. Nostalgie.be of in de app, daar moet je zijn. Daar kan je nog gaan swipen en mee bepalen wie er op 1 gaat belanden. Vrijdag 25 september is trouwens ook de finale met Veronique en Sander dan. We zitten aan nummer 1880 en daar staat Donna Summer met Love is in Control. Finger on the trigger.

0: Donna Summer and Love is in control. Ja, we zijn vandaag begonnen met onze 80s en 90s top 2000. En we hadden ook fantastisch goed weer. Jij weet zelfs, Erwin, waar het warmste plekje nu is.
1: Ja, hey, dag Lenke. Ja, het warmste plekje momenteel in Vlaanderen, dat vind je in de gemeente Ham met 24,2 graden. Ja, dat is fantastisch goed voor deze periode van het jaar. En uiteindelijk wordt het vanavond overal droog. De motregen gaat eruit. Het wordt niet alleen droog, maar ook zonnig. Dus een terrasje vanavond, ik zou dat zeker doen. En dat warme weer van vandaag, dat krijgt morgen een vervolg. Dus als je nog vlug bij de baas een snipperdag kan aanvragen, zeker doen, want het wordt morgen zelfs nog warmer, zomers warm zelfs, tot lokaal 26 graden. En vooral in de ochtend en rond de middag is het al zon wat de klok slaat. Later op de dag raakt het vanaf de kust betrokken. En dat kan dinsdagavond en nacht al leiden tot een bui, eventueel vergezeld van onweer. En ja, profiteren echt morgen, want woensdag wordt het meteen een pak frisser. Nog 19 lokaal, misschien in de provincie Limburg nog net 20 graden met afwisselend zon, wolken, vooral na de middag is er kans op een bui. En dat lichtwisselvallige, dat nemen we mee naar donderdag en vrijdag.
0: Voilà, we weten wat doen. Merci Erwin voor de update en tot morgen vroeg bij Veronique en Sander.
1: Yo!
0: Zometeen is dan Kim Muilaert. Zij telt verder af in de 80s en 90s top 2000 tot 9 uur. En daarna heb je ook nog een rerun. Voor mocht je iets gemist hebben van vandaag, dan hoor je dat allemaal nog na 9 uur. Dit is nog Lenny Kravitz met Always on the Run.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Maar goedenavond, vrienden van de 80s en de 90s. We gaan door met deze heerlijke lijst. Met straks na het nieuws Steve Winwood. Eric Prydz die gebruikte dat jaren later zo, hè, voor zijn Call On Me. Maar straks is het origineel.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
1: Zie het.
4: Grootser!
1: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
6: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
5: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel.
8: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
9: Ah, hoor ik mijn naam?
8: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt.
9: Ik bouw slim op.
8: Maar niet snel.
9: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
10: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
11: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
12: Klaar?
11: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
12: Ja?
11: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
12: Nog mee?
11: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
12: Gaat het nog?
11: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
12: Kortom?
11: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
12: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
13: Peugeot.
14: De zotste vraag van vandaag. Wat is voor jou de essentie van zot zijn?
15: Oh, gewoon doen wat je blij maakt.
14: En wat maakt u dan blij?
15: Het zijn kleine dingen, nee. De vrienden, een keer goed lachen en een sportzot erbij.
14: Ah, dat lekker alcoholvrij biertje.
15: Jawel, ik had er dorst van gekregen.
16: Sportzot.
14: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
17: Knaldi.
18: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
19: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
20: De soundtrack van je werkdag.
21: Dat is nostalgie.
20: Meer muziek en alleen de grootste.

0: nostalgie.
1: We
2: are music.
1: Sportzot.
0: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
1: Nostalgie. Goedenavond, het is 6:2 het nieuws met Simon van Elslander. Er komt een nieuwe staking bij luchthaven Charleroi.
3: Ja, de luchtverkeersleiders van Skies leggen vanaf woensdagavond het werk neer tijdens de nachtshifts. Telkens van 10:00 s'avonds tot 8:00 s'ochtends. De acties kunnen duren tot 10 oktober en zijn het gevolg van de afgesprongen onderhandelingen over nachtpremies en de invoering van een digitale verkeerstoren. Volgens de liberale vakbond VSOA is een staking het enige drukkingsmiddel nog. De directie noemt de acties buiten proportie en vreest zware gevolgen voor maatschappijen en passagiers. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump zijn Oekraïne en Rusland overeengekomen om elkaars energieinfrastructuur met rust te laten. Dat meldt Trump zelf op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Beide landen zouden hebben beloofd niet langer elkaars energiecentrales of installaties te viseren. Trump linkte de afspraak meteen aan de internationale brandstofprijzen. Volgens hem is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de hoofdreden voor die stijgende prijzen. Beide landen hebben nog niet gereageerd. Al ruim 9 miljoen Europeanen hebben hun voorkeur doorgegeven voor het nieuw uiterlijk van onze eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank is de publieksbevraging daarmee een van de succesvolste ooit. Er kan gekozen worden tussen de thema's Europese cultuur en rivieren en vogels. Het is voor het eerst sinds de invoering in 2002 dat de bankbiljetten een compleet nieuw design en betere echtheidskenmerken krijgen. Je kan nog stemmen tot volgende week maandag. Eind dit jaar hakt de ECB de knoop door.
0: Nostalgie weer.
3: Droog en steeds meer opklaringen richting de avond toe. Het koelt af tot 17 graden. Morgen eerst veel zon, daarna wat meer bewolking en warm tot 27 graden. Woensdag afwisselend bewolkt, temperaturen van 17 tot 20 graden. En donderdag wisselend tot zwaar bewolkt, dan maxima rond 19 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
0: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
1: We are 80s. We are 90s.
0: We are
1: nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000.
1: Met Kim.
4: Zoek snel je fluoroze trainingspakje en doe een palmboomstaartje op je hoofd. Helemaal klaar voor de aerobics, zoals in de 80s. Valerie, goeie avond.

0: George Michael is zo een van die artiesten in deze lijst die in zowel de 80s als de 90s hits scoorde. Hier zitten we begin jaren 90. Hij vraagt zich af, waarom is er zoveel onrecht in de wereld? Nog altijd relevant, hè? Praying for Time.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Een heel erg goede avond. Het is bijna 6:15. Dag 1 van deze prachtige lijst. Fijn dat je meeluistert. We gaan samen door vanavond tot dik na 9:00. Ben je nog onderweg in de file richting huis? Ben je thuis al vol een bak bezig met de avondrush aan het koken of huiswerk aan het maken met de kinderen? Waar je ook aan toe bent, de ideale soundtrack hoor je hier met de hele avond. Dus het allerbeste, de 2000 beste platen uit twee decennia, de 80s en de 90s. Met nu de betere basgitaar. Haal ze maar boven als ze ergens dicht bij jou ligt. Want de Magnificent Seven van The Clash, dat moet je gewoon meespelen op die luchtgitaar.

0: proximus.be. Proximus. Doe. Think possible.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Imos Koopman!
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over een spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
2: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vandaag iets met pit?
5: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
7: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
10: Goeiedag mevrouw, meneer. Welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
11: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
10: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
12: Dat ben ik.
2: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
13: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
14: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
15: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
16: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
2: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
17: Hela manneke. Heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus? The Quizards of Oz? Suske en Quizke? Cristiano Ronaldo? Lionel Quissi? Als je nu al denkt van, ja William, dat is... Schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
18: De 80s en 90s tot 2000. 1874.

De eerste, maar niet de laatste keer dat je New Kids on the Block hoort. In de 80s en de 90s, top 2000, step by step. Anna stuurt hier vanuit Leuven een bericht in de Nostalgie-app. Ik was tiener in de 80s en twintiger in de 90s. Dus ik zie bij deze lijst mijn hele jeugd voorbij flitsen. Plezierig toch, Anna? Op 1872 staat Whitesnake met David Coverdale. Die zong in de 70s nog bij Deep Purple. Stapte daarop en richtte deze band op. Liefdesverdriet, maar dan zeer aanstekelijk.

0: Je hoorde het daarnet in het nieuws. Je kan meekiezen hoe de nieuwe eurobiljetten eruit zien. Ik stem echt sowieso op dat ontwerp met al die vogels erop. Voelt toch minder pijnlijk om geld uit te geven als er zo'n vogeltje op staat. Dirty Cash, Money Talks van Adventures of Stevie V staat op 1871.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Meer 80s wordt het geluid bijna niet, hè? Met de synthesizers en die herkenbare hoge stem van Pet Shop Boys. Domino Dancing komt eraan over dikke 5 minuutjes.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Goh.
2: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
4: B-bad.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Of je nu kiest voor een abdijentocht.
6: Oh ja, abdijbiertjes proeven.
5: Vogels spotten in een natuurpark.
6: Schat, kijk daar, kijk daar.
7: Je jacht ze weg.
5: Of met het gezin op citytrip gaat.
8: Schoon stad, hè.
9: En helemaal niet ver.
5: Je vindt het allemaal in...
10: Vlaanderen Vakantieland.
5: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
11: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
12: Chipolatas, klinkt goed, hè?
11: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
13: Manutan, Manutan.
1: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
13: Manutan, Manutan.
1: Bestel op manutan.be.
14: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
15: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
16: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
15: Ja.
16: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
15: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
16: Oef, dat is een pak van mijn hart.
15: Ja, ja, ja, schat.
17: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
18: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
1: Nostalgie

0: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
1: We are music. De 80s en 90s top 2000.
2: Met Kim.
1: Nostalgie. 1870.

0: Vrolijke trompetjes in de song van Pet Shop Boys. Hier in Antwerpen breekt de zon plots door. Dat kan geen toeval zijn, toch? Ik hoop dat de zon daar bij jou ook kon piepen.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: En Elsie die is hier ook zeer blij in de Nostalgie-app met de Gloria Estefan die je daarnet hoorde. Anything for you. Ja, dat soort parels uit de 80s, die hoor je hier uiteraard ook passeren in de 80s en de 90s. Top 2000, het allerbeste uit die twee decennia. Het is nog maar dag 1 van het muziekfeest. We gaan door tot volgende week vrijdag. En af en toe bots je dan wel eens op een cover. Ook nu op 1968. Het origineel komt uit de jaren 70 en is een song van Cat Stevens. Klonk doen zo.
2: Oh, baby, baby, it's a wild world.
0: Wild world, daarover gaat het.
2: It's hard to get.
0: Het werd meteen meerdere keren gecoverd in de 70s al door Jimmy Cliff.
2: Oh, baby, baby, it's a wild world.
0: Ook een goede versie.
2: It's hard to get by, just up on the smile.
0: Maar we zitten in een 80s en 90s lijst. En daar stemde jij deze cover. Eentje van Mr. Big. Het werd een grote hit in de 90s. Ik snap het wel, de stem past goed bij de song. Het is zo'n klein beetje krokante stem.

0: En een applaus voor onze Noorderburen. VOF, de kunst met Suzanne. Het was een gigantische hit over heel Europa destijds. Zo groot zelfs dat Ricky Martin er ooit een Spaanse versie van maakte. Dan weet je dat je het gemaakt hebt, hè?
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000. We're flying
0: high. Yes. Straks gaan we nog eens de Party Hard 90s tour op. Amai, ik heb er als kind op staan stampen. Flying High op 1866, straks na het nieuws van 7.
2: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
4: Ah, dat kan.
3: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
4: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
3: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
6: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
7: If you got a problem.
8: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
6: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand. 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
9: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
10: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
12: Van Bokstal, ligt je stil neer?
11: Sorry meneer.
13: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
14: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
15: Vlaanderen vakantieland.
16: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
0: Nostalgie. Goedenavond, het is 7:02, het nieuws met Simon van Elslander. Federaal parket eist 20 jaar cel tegen drugsbaron Flor Bressers.
17: Ja, 20 jaar achter de tralies. Dat is inderdaad wat het federaal parket vraagt voor kopstuk Flor Bressers. Op het grote drugsproces rond de bende Kriva Rochem noemde de aanklager hem vandaag de absolute CEO van de criminele organisatie die tonnen cocaïne naar Europa smokkelde. Voor zijn Braziliaanse compaan de Carvalho en zijn rechterhand vraagt het parket telkens 15 jaar cel. Volgens de openbare aanklager verdienen de verdachten geen enkele genade meer, vooral door al het meedogenloze geweld en de chaos die hun drugshandel veroorzaakt op straat. De gevangenisbonden dreigen met een 24-uren staking op vrijdag 25 september. Ze protesteren tegen de aanhoudende overbevolking en het nijpende personeelstekort in de gevangenissen. Volgens het ACV slapen er momenteel nog bijna 500 gedetineerden op een matras op de grond en blijven concrete maatregelen van justitieminister Annelies Verlinde uit. Of het cipierspersoneel liever eind volgende week effectief het netwerk neerlegt, hangt af van het overleg dat de komende dagen met justitie op de agenda staat. En rond deze tijd beginnen de Red Dragons aan een wedstrijd tegen Estland op het EK volleybal. Winnen is vanavond een absolute must voor onze nationale mannenploeg. Na verlies tegen Finland mogen de Belgen geen steken meer laten vallen als ze een gunstige uitgangspositie willen voor de volgende ronde. Tegen het op papier zwakkere Estland stelt dan ook maar één ding: de 3 punten pakken.
0: Kom aan, Dragons.
1: Nostalgie weer.
17: Droog en steeds meer opklaringen richting de avond toe. Het koelt af tot 17 graden. Morgen eerst veel zon, daarna wat meer bewolking en warm tot 27 graden. Woensdag afwisselend bewolkt, temperatuur van 17 tot 20 graden. En donderdag wisselen tot zwaar bewolkt, maximaal rond 19 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
1: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
18: We are 80s. 80s. We are 90s. We are nostalgie.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Met Kim. In een lijst met ook het allerbeste uit de 90s kan Eurodance niet ontbreken. Een dikke beat en daar zo wat snelle rap over. Oh, ik hou ervan. Flying High. Goeie avond.

0: de 80s.
1: Certainly, Michael.
0: En 90s.
2: Yo, home, the Bel Air!
0: Tot 2000.
3: Nostalgie. 1865.

0: snelle vingertjes ook, die Gypsy Kings. Volare!
1: 80's en 90's top 2000.
0: Maar goedenavond, het is maandag, de zon is volle bak aan het schijnen en je luistert naar dag 1 van de 80's en de 90's top 2000. Super fijn dat je erbij bent. Je zal het niet beklagen om je avond zo te spenderen, want je hoort 2 weken lang alleen maar de platen die je terug meenemen naar die periode van 80 tot 99. En dan komen er zoal eens persoonlijke herinneringen naar boven, zoals jouw eerste fuif met de Bacardi Breezer in de hand, of soms ook collectieve herinneringen. En straks gaat er zo eentje zijn, want wij gaan samen het moment herbeleven waarop Willy eindelijk vrij was. En dan heb ik het over de orka. Willy, iedereen kent die toch, hè? Begin jaren 90, goede film over dat weesjongetje Jesse die bevriend geraakt met een orka en hij helpt hem ontsnappen.
2: Come on, Willy, I know you can do it, boy. I know you can jump this wall. Come on, I believe in you, Willy. You can do it. You can be free. Come on, you can jump it.
0: You can be free. En ze gaan trouwens een reboot maken. 30 jaar later een nieuwe versie van Free Willy. Dat is voor binnenkort. Maar straks al hoor je de originele soundtrack van de film. Michael Jackson met Will You Be There. Het komt eraan na de Duitse Nena. En ik ben zeer blij dat jij niet alleen haar grootste hit in de lijst hebt gestemd. Maar ook een paar zoals deze. Nur geträumt op 1864.

0: Ik voel het met dat gospelkoor. En je ziet ook gewoon de beelden terug voor jou, hè, van de film. Come on, Willy, you can be free.
1: Come on, I believe in you, Willy. You can do it. You can be free.
2: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Het is 7:15 na een stressvolle werkdag. Heb je recht op een heet momentje? Jij alleen met Enrique Iglesias. Straks op 1859. It's a
3: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Kijk schat, het nieuwe winteraanbod van Reizer Lauwers is er. Zie ons al? Proeven van een

0: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
1: Happy birthday!
2: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
1: Dank u, ImoWeb!
3: De 80's en 90's
4: tot 2000.
5: 1862.

Gloria Gaynor is vorige week 83 jaar oud geworden. Maar hoeveel discoplezier bracht zij al in ons leven? First Be a Woman, eind jaren 90 zitten we dan. En een plekje hoger beland je in de 80s met het duo Hall & Oates. Die maken nog altijd muziek, maar apart. Het is helemaal misgelopen tussen die twee, tot in de rechtbank zelfs. Dus een reunie zit er helaas niet meer in. In de 80s, toen ze nog overeenkwamen. Kiss on my list op 1860.

0: iets over 7:30, terwijl de zon ondergaat. Een heet momentje tussen jou en Enrique. Maar ik weet dat er nu al iemand boos gaat zijn, want we hebben hier wel een paar Uber-fans van Enrique Iglesias in onze gezellige nostalgieclub. Elke keer die op de radio passeert, dan krijg ik een berichtje van yes, met een Enrique. Zoals nu dus. Maar je hebt er niet genoeg op gestemd, alle grote fans, want De Hete Beer staat maar 2 keer in de 80s en 90s top 2000 van nostalgie. De eerste keer heb je net dus al gekregen, Bailamos op 1859. Vooral blijven luisteren om die tweede keer te vinden.
1: De 80s en 90s tot 2000 bij Nostalgie.
0: Je kan me trouwens in diezelfde Nostalgie-app altijd bereiken met foto's uit de oude doos bijvoorbeeld, uit de 80s of 90s. Jij al dansend op een bed, terwijl je zingt in een haarborstel met zo dezelfde krullen zoals Kim Wilde destijds. Blonde krullen, lekker wild, van dat 80s wafeltjeshaar. Je ziet het helemaal voor jou, hè, met de golfjes. Never trust a stranger, Kim Wilde.

0: Amai, ik was daar zo verliefd op. Stuurt Johnny uit Dilbeek in de Nostalgie-app. Ik was toen een man van 13 jaar. Ook zo een man, heerlijk. Ik denk dat Kim Wilde vele tienerharten veroverd heeft. Was het dan ook zo met een poster boven je bed en zo, Johnny? Waarschijnlijk wel, hè? Never trust a stranger.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: Het gaat straks weer over de liefde. Een duo uit Australië, maar ze weten het niet zo goed. De man is weg van zijn vrouw, maar hij wil ze eigenlijk terugwinnen. Het is een soep van gevoelens. Air Supply straks op 1856.
2: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
3: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
4: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
5: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
4: Verica Bank.
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
7: Nog even, alles goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
8: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
9: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: De 80s en 90s, top 2000.
2: Met Kim.
1: Nostalgie. 1857.

0: Met nog een dramatische eindnoot. Wij hadden ze graag in de 80s. Air Supply op 1856.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Een hele goede avond, lieve vrienden van de muziek. Het is 7:15 en jij telt mee af met jouw radio. Tot volgende week vrijdag, dan ontdek je het beste nummer van de 80s en de 90s samen. 2000 songs ga je in totaal horen, door jou gekozen. En ik wil jou nu al graag waarschuwen, want zometeen komt er een Belgisch nummer aan. En je weet dat wij in de jaren 90 in ons eigen land zeer goed waren in dansmuziek, in de clubs. En straks gaat er zo eentje afkomen. Dus je gaat je volumeknop echt zo luid willen zetten. En misschien kan je de buren nu al waarschuwen. Het is maar een kleine tip voor jou. Eerst gaan we zalven voordat we gaan slaan met de Pasadena's. Die hebben zo'n goede soul gemaakt. Ze staan dan ook 3 keer in jouw lijst. Hier een eerste keer met Riding on a Train.

Riding on a Train. Die trein van de 80s en de 90s top 2000 is vanmorgen vertrokken en die passeert langs allerlei genres, langs allerlei jaartallen ook, zolang het maar binnen die twee decennia valt. En ik had je gewaarschuwd. Op 1854 is de tussenhalte het gewoon. Eurodance uit eigen land. Want als je 90s in België zegt, dan zeg je meteen ook de naam Patje Crimson. Je denkt dan aan Too Fabiola. Dat project zal je zeker nog horen passeren. Maar hier bots je op iets anders dat je misschien al wat vergeten was. Dat is een andere project, Nonka. Waar je ook mee bezig bent, zwier het eventjes weg. Je staat in een donkere club op zonneblok te dansen met z'n allen. Want dit is House of Doom. You cannot...

0: for the danger I'm feeling inside. It's coming up real soon. So step in the house of doom.
1: Aanstuurt in de nostalgie. Waar is de tijd? Lang geleden. Riket Popering zegt: de boksen van mijn auto werken nog. Dat is ook getest bij deze. Nunca House of Doom.
2: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
1: Ik denk dat die volumeknoppen over heel Vlaanderen vol een bak opengedraaid zijn. En laat ze maar staan, want het is een totaal ander genre straks, maar minstens even goed. Kid Creole in een chic pak en met een hoedje op. 1853, straks Stool Pigeon.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
6: Lekker.
5: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
6: Zalig, vertel me meer.
5: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
6: En dat alles op maat van ons budget?
5: Zeker weten, Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
7: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oeh, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
8: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
9: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
10: De soundtrack van je weekend.
11: Dat is nostalgie.

0: Het Nostalgie Hit Weekend.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.
0: We
1: are music.
2: Nostalgie. Goedenavond, het is 8:02. Het nieuws met Emile Dwalijs.
3: Goedenavond. Vanaf woensdag gaan de luchtverkeersleiders staken op de luchthaven van Charleroi. Wel enkel 's nachts, van 22:00 tot 20:00. Maar dat kan wel impact hebben op de vluchten. Lennart Mervilde van de Liberale Vakbond.
4: De verkeersleiders van Charleroi eisen dezelfde nachtvergoeding als de verkeersleiders van bijvoorbeeld Luik, omdat het verschil momenteel enorm is. De verkeersleiders van andere units ontvangen 60% nachtvergoeding. De verkeersleiders van Charleroi momenteel 2 euro per uur. Dus dat verschil is enorm. We willen dat op zijn minst verkleinen, liefst naar hetzelfde niveau brengen. Maar blijkbaar is de directie daar niet voor reden vatbaar.
3: De stakingen kunnen duren tot 10 oktober. In Middelkerk aan de kust is een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden bij werken. Dat bevestigt de burgemeester. 120 mensen moesten tijdelijk hun woning verlaten. Het was een bom van 750 kilogram. De situatie was na een paar uur onder controle. De mensen konden nadien terug naar huis. En al meer dan 9 miljoen Europeanen hebben gestemd op het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank is het daarom een van de meest succesvolle publieke bevragingen ooit. Als je zelf nog niet hebt gestemd, dan heb je daar nog een week de tijd voor. Je kan kiezen uit 10 verschillende ontwerpen. De thema's zijn onder meer cultuur, rivieren en vogels. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen, minimaal rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig, na de middag zijn er meer wolken, maximaal tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler, maximaal rond 19 graden.
1: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
0: We are 80s. We are 90s.
1: We are Nostalgie. De 80s en 90s top 2000.
2: Met Kim. Een heel erg goede avond. We springen samen in die teletijdmachine richting de jaren 80 en 90 en blijven in die zalige tijd. Met nu Kid Creole en de Coconuts, Stool Pigeon.

0: Hip hip, hooray, wat een feest om vanavond met jou af te tellen. Forecast met Happy Days.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Elke dag vanaf 7:15 morgens bij Veronique en Sander tot 9:00 s'avonds hier bij mij hoor je dus het beste van de 80s en de 90s. We tellen samen af in de lijst. En ik ben gisteren toevallig beginnen kijken naar een vrouw die in beide decennia populair was, maar waar veel over te vertellen valt ook, namelijk Kylie Minogue. Dat staat op Netflix, 3 afleveringen, ik heb er al 2 gezien. Dat is echt een moeite. Je ontdekt zoveel over haar carrière. Ze vertelt er zelf ook over, maar je ziet veel beelden van vroeger ook. Het begint bij haar carrière als actrice natuurlijk bij Neighbours, de soap in Australië. En dan haar allereerste singeltje, waar ze heel veel de wind van voren kreeg. Ze werd wat gezien als een lege popprinses met de stem van een kanarie, zeiden al haar haters. Je moet er maar mee omgaan op je 19, hè. Neighbours. Everybody needs good neighbors. Ik keek daar ook graag naar vroeger. Maar ze was dus enorm populair, Kylie Minogue, dus passeert zeker ook nog in deze lijst. Maar straks hoor je haar liefje, Jason Donovan, die haar liefje speelde in de serie Neighbours, maar ook in het echte leven hadden ze kort een relatie. Die Jason die komt dan ook vertellen in de documentaire over haar, over die periode in de 80s. Op Netflix, het heet gewoon Kylie, het is echt waar een aanrader. Ik heb het gevoel dat ik haar beter heb leren kennen als persoon, maar ook als artiest. Jason Donovan, dus het liefje van Kylie, komt eraan. Eerst een duet met de diepe stem van Iggy Pop en Kate Pearson van de B-52's. Candy.

0: Linda is fan van Jason Donovan. Dikke schijf stuurt ze. Hij had ook dat cheesy duetje met Kylie Minogue. Maar dat staat een pak hoger hoor. Die ga je pas volgende week ergens horen. Wat komt er nog allemaal aan? R&B uit de jaren 90 over 2 minuten al.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: En dit. Oef. De Selector brengt straks wat punch in je maandagavond. Ska van de bovenste plank op 1846. On my radio.
2: Jade Mintjes heeft het over.
3: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groentechips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
2: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
4: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
5: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezoute en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. Bulkbar.be.

Weet je waar ik altijd aan moet denken? Als ik deze song hoor. De film Hitch. Ken je die nog? De romantische komedie met Will Smith in de hoofdrol. Die speelt iemand die mensen koppelt. Een soort van liefdesdokter zo. En ik was verliefd op Will Smith in die film. En dat nummer, dat komt helemaal op het einde van de film. Heavy D and the Boys. Als alles in orde is gekomen, want ja, het is een romantische komedie. Dat hoort zo. Now That We Found Love, dat komt dan. En dus ik moet altijd aan Will Smith denken in die film als ik die song hoor. Hier ook door jou gestemd in de 80s en 90s. Top 2000. Het is ruim 20 over 8 intussen ook. Je hebt groot gelijk dat je luistert en mee aftelt in die allerbeste lijst. Maar de vraag is, wat doe je ondertussen op zo'n uur s'avonds? Het is echt zo van die avondactiviteiten, hè? Dansen in de keuken, strijken, afwassen, onderweg in de auto als taxi mama of papa om de kinderen op de hobby op te halen. Dat soort activiteiten heb ik van beeld nu, maar ik hoor het graag in de Nostalgie-app wat je aan het doen bent, terwijl je geniet van deze lijst. Nostalgie, daar kan je mee bereiken in de app. Ik weet dat wij over heel Vlaanderen gewoon samen aan het luisteren en aan het genieten zijn. Met nu weer jaren 80. Het is de twee, het beste van de twee decennia. Thompson Twins hoor je nu met Dr. Dr.

Je hoorde ook dat heerlijke British accent. Ze kwamen uit Sheffield. Thompson Twins. Doctor, Doctor. Dat is Engels, maar alle talen passeren hier hoor. In de 80s en 90s, top 2000. Op 1847 is dit Nederlands te doen. En ik hoop dat mijn mama aan het luisteren is. Want dit was een van de weinige cd's die wij in de auto hadden liggen in de jaren 90. Dus we hebben dat veel afgespeeld hoor. Tot er zodanig veel krassen op waren dat de plaat bleef hangen letterlijk. Mama's jasje, laat me alleen.

radio, op jouw radio. Lekker meta allemaal. Ska uit de jaren 80, die selector. Goedenavond, ik vroeg jou wat doe je om 8:30 s'avonds, terwijl je geniet van de lijst hier op Nostalgie. Het is toch meer uiteenlopend dan ik verwacht had qua activiteiten. Jolanda speelt effectief Taxi Mama. Ze zegt de zoon halen op vakantiewerk in de zorg. Stuurt ze in de Nostalgie-app. Johan uit Scherpenheuvel, ik ben in mijn mancave aan het darten en uiteraard terwijl aan het luisteren naar Nostalgie. Hoe goed dat jij een eigen mancave hebt. En Kelly uit Heers, ik brei gezellig terwijl ik naar Nostalgie luister. Dus we zitten met darten, met breien, met rijen. En Bananarama wil daar nog graag een activiteit aan toevoegen. Kijken naar een film met Robert De Niro in. Want in de 80's was hij niet van je scherm weg te slaan. En he's talking Italian. Ik heb daar altijd heel goede lyrics gevonden. Terecht dat je ze ook stemde hier in de lijst.

blijft toch een groot verlies voor de muziek. Hè? De zangeres van de Cranberries, Dolores, ze stierf jong in bad na te veel gedronken te hebben, per ongeluk. Ze had een unieke stem. Linger op 1844. Ilse uit Gerardsbergen die stuurt nog in de Nostalgie-app. De radio staat hier vol een bak. Ik luister samen met mijn dochter. Het was haar eerste dag aan de hogeschool, dus even alle spanning eruit zingen. Juist, het nieuwe academiejaar is begonnen. Veel succes aan iedereen. Ik ben vandaag zelf naar de proclamatie van mijn kleine zus geweest. Afgestudeerd als psycholoog. Ik was zo fier als een gieter, echt.

0: Tot aan de Spaanse Costa Blanca ben je zelfs aan het luisteren. Dirk en Anja die sturen in de Nostalgie-app. Goedenavond, we zitten nog op ons terras. 25 graden in Los Almendros de Vega. Te luisteren naar Nostalgie. Mooie muziek bij mooie temperaturen. Oh, maar ik ben totaal niet jaloers hoor, op die 25 graden.
1: De 80's en 90's, top 2000.
0: Geniet er keihard van, Dirk en Anja. Stuur een beetje zon naar hier. Morgen wordt het hier ook mooi weer, dus helemaal prima. The Captain of Her Heart van Double stond op 1842. En één plek hoger, botje op een song van eind jaren 90 zo ongeveer, waar de Costa Blanca van gaat daveren. Het is echt een topdansplaat. Het soort van muziek die je zeker ook zal horen op onze 80s en 90s party in de Carré op 30 oktober. Dat is volgende maand al, dus kom gewoon meedansen. Boek jouw tickets. Iedereen van Nostalgie gaat er ook zijn, van alle DJ's. We hebben daar weer heel veel zin in. Vorig jaar was dat zo'n plezant feest. Dus boek je tickets al. Of je kan elke ochtend luisteren naar Veronique en Sander hier op Nostalgie, want zij geven elke ochtend een duo ticket weg voor dat feestje in de Carré. En dit dus zal daar hopelijk ook passeren. Dat is echt dansen alsof we nog in de 90's zitten. Delirium en Silence.

0: Je stemde Billy Joel 8 keer erin. Terecht, hè. The Longest Time, Billy Joel.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: Een van mijn eerste cd'tjes was van TLC. Dus blij dat je hier ook op stemde. 3 vrouwen met R&B uit de 90s. En de boodschap blijft overeind. Hoe je er ook uitziet, zie jezelf graag. Je hoort het na het nieuws van 9 uur. Unpretty van TLC. Zometeen. Want het is al 8:55 bijna. Je krijgt het nieuws met Emile Wallais.
2: Een goeie avond. Vanaf woensdag gaan de luchtverkeersleiders staken op de luchthaven van Charleroi. Wel enkel 's nachts van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Maar dat kan wel impact hebben op de vluchten. Lennart Mervelde van de Liberale Vakbond.
3: De verkeersleiders van Charleroi eisen dezelfde nachtvergoeding als de verkeersleiders van bijvoorbeeld Luik, omdat het verschil momenteel enorm is. De verkeersleiders van andere units ontvangen 60% nachtvergoeding. De verkeersleiders van Charleroi momenteel 2 euro per uur. Dus dat verschil is enorm. We wouden dat op zijn minst verkleinen, liefst naar hetzelfde niveau brengen. Maar blijkbaar is de directie daar niet voor reden vatbaar.
2: De stakingen kunnen duren tot 10 oktober. In de haven van Antwerpen is er opnieuw een olielek in het deurgangdok, dat meldt de haven zelf. Het scheepvaartverkeer kan er momenteel niet voorbij. Er zou gelukkig geen olie naar de Schelde afdrijven. Ook in april werd het deurgangdok al eens getroffen door een olielek. En de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam last een pauze in. Ze zal het komende schaatsseizoen niet in actie komen. Dat heeft ze zelf laten weten op sociale media. Leerdam is Olympisch kampioen op de 1000 meter. Na de Spelen twijfelde ze al over haar toekomst. Ze voegt er wel aan toe dat het geen definitief afscheid is. Leerdam is 27. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen. Minima rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig. Na de middag zijn er wel meer wolken met maxima tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler. Maxima rond 19 graden.
1: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
4: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
1: De 80s en 90s top 2000.
4: Met Kim.
0: Of je nu een scheve neus hebt, blibberbillen of een spleet tussen je tanden. Je bent mooi zoals je bent. Een anthem voor jezelfbeeld. TLC en I'm Pretty.

8:04. Een heel erg goede avond. Heel plezant dat jij vanavond in die gezellige club hier zit op Nostalgie. We tellen nog een half uurtje verder in de 80s en 90s top 2000. En nadien kan je de hele avond en nacht nog nagenieten van de replay. Alle songs die je gemist hebt vandaag inhalen. En je hebt in zo'n lijst altijd de grote artiesten met tolle hits. Maar dan zijn er ook songs die al wat verder in je geheugen zitten. Nu bijvoorbeeld 1838. Een producer die aan de slag ging met allemaal stukjes uit... Je raadt het al, James Bond, de film. Hij plakte die allemaal op een song. En het gaat over de periode waarin Sean Connery Bond speelde. Was van in de jaren 60 tot begin jaren 80 dat hij dat deed. 7 Bondfilms deed hij mee. En dus daar stukjes uitgeknipt, op een nummer geplakt. Dan krijg je dit resultaat. Plezante, Zinno met What's Your Name. In de 80s en 90s top 2000 op Nostalgie.

0: at me. Look at me. Beetje creepy en zo s'avonds laat. Look at me. Michael Jackson, de absolute king in jouw lijst. Hij staat er solo 25 keer in hier samen met zijn broers en zussen. De Jacksons en Mick Jagger, State of Shock.
1: De 80s en 90s, top 2000.
0: Het allerbeste van de jaren 80 en de jaren 90. Twee weken lang op je radio tot volgende week vrijdag. En wat Michael Jackson was voor de pop in de hele wereld, was Patje Kip Crimson toch wel voor de dance in België en Europa. Hij passeerde daarnet al met zijn project Nunca. En op 1835 stem jij ook Leopold III erin. Dat is Patje Crimson achter zijn keyboard, waar hij thuis hoort. En als zanger de acteur Erik Goossens. Vorig jaar stonden ze nog op onze 90s party in de Carré. Hebben ze speciaal voor nostalgie hun allerlaatste optreden ooit gebracht. Maar in de 90s kon je ze bijna elke week in de 10 om te zien wel eens zien passeren. Leopold III met Zomernacht.
2: Ho!

Sommige live-versies zijn zo goed dat ze de originele studio-versie overstijgen. Die van Just Can't Get Enough, bijvoorbeeld Depeche Mode. Daar staan ze apart in de lijst zelfs. De studio-versie en de live-versie, allebei staan ze erin. En op feestjes hoor je vaak nog die live-versie. Het is bijna 9:30. Morgenochtend, rond 8:15, tellen Veronique en Sander verder af met jou in de 80s en de 90s. Top 2000. Meteen na de quiz van je leven beginnen ze eraan. En zometeen kan je nog de hele avond en nacht de replay horen van onze lijst. Dus als je een song gemist hebt vandaag, kan je die perfect inhalen zometeen. Je zit hier goed bij Nostalgie, dat is zeker. Van mij krijg je nog de knappe Italiaan Filippo.

Neviani. Zijn artiestennaam is iets gemakkelijker. Hij heet gewoon Nek. Die zou waarschijnlijk niet weten dat dat in Nederlands een lichaamsdeel is. Nek met Laura Nonché op 1833 in die 80s en 90s top 2000.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. In Schotland is een lichaam gevonden bij de zoekactie naar een vermiste professor van de KU Leuven. Het staat nog niet vast of het zijn lichaam is. De professor is een Brit van 45. Hij vertrok gisteren voor een bergwandeling, maar keerde 's avonds niet terug. De politie zette een grote zoekactie op. De stad Antwerpen zal beter beschermd worden tegen overstromingen door een mobiele waterkeringsmuur. Bevoegd minister Annick de Ridder.
2: We beschermen natuurlijk de stad tegen overstromingen, waarbij we over heel de lengte, 7 kilometer, de bescherming met een meter verhogen. Maar dat gebeurt op sommige plekken met een mobiele KU-muur. En bij uitzonderlijke weersomstandigheden of hoge waterstanden zal die naar boven gebracht worden. Dat kan manueel, maar dat kan ook als reactie op het stijgende waterpeil.
1: Volgens Amerikaans president Donald Trump zullen Oekraïne en Rusland geen energiedoelen meer aanvallen. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Rusland-experte Caroline van Nuenen.
3: Het zou in ieder geval een win-win situatie zijn voor iedereen, niet in het minst voor Donald Trump. Die geeft Oekraïne de schuld voor de hoge dieselprijzen in de Verenigde Staten, terwijl dat we daarvoor toch eigenlijk naar Iran moeten kijken. Oekraïne wint daarbij omdat de energieinfrastructuur wordt daar al heel de oorlog eigenlijk aangevallen. Oekraïne valt op zijn beurt dan weer Russische oliedepots aan.
1: Oekraïns president Zelensky liet al weten dat hij niet gelooft dat Rusland zich aan de afspraak zal houden. Op het EK Volleybal heeft ons nationaal mannenteam zijn derde groepswedstrijd gewonnen. Het werd 1-3 tegen Estland. Ons land springt daardoor naar de tweede plek in hun groep op 1 punt van leider Finland. Morgen nemen ze het op tegen Denemarken. De top 4 van elke groep stoot door. En de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam last een pauze in. Ze zal het komende schaatsseizoen niet meer in actie komen. Dat heeft ze zelf laten weten op sociale media. Leerdam is Olympisch kampioene op de 1000 meter. Na de Spelen twijfelde ze al over haar toekomst. Ze voegt er wel aan toe dat het geen definitief afscheid is. Leerdam is 27. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen, minima rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig, na de middag zijn er meer wolken, maxima tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler, maxima rond 19 graden.
0: Twee weken lang de grootste hits uit twee decennia.
4: We are 80s. We are 90s.
0: We are
4: nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000.
4: Replay.
0: Nummer 1984.

0: twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
1: We are 80s. We are 90s. We are
0: nostalgie. De 80s en 90s top 2000. Replay. Nummer 1968.

80s en 90s top 2000. Replay. Nummer 1952.